0: gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker. Dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd derde in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een derde plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd zevende op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie. Het weer, vannacht nog in het noorden een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon, wolken en maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. New truck, big lady.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: In de veiligheidsregio Kennemerland is geoefend op een langdurige stroomstoring waarbij 112 niet werkt. In Heemstede is een noodsteunpunt ingericht waar bewoners hulp kunnen vragen. Radiozendamateurs versturen oproepen naar hulpdiensten. Burgemeester Binnendijk adviseert inwoners om 72 uur zelfredzaam te zijn met een noodpakket. Beverwijk zet plannen voort voor een asielzoekerscentrum aan de Westerhoutweg 2A. De locatie is geschikt, meldt wethouder Adam Elsekalai na een positieve businesscase van COA. Eerdere beperkingen door kabels en leidingen zijn opgelost. Een officiële aanvraag van COA moet nog volgen. Het nieuwe programma Musea in de Eimond belicht bijzondere verhalen uit musea in Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Presentator Gaatse de Vries bezoekt Museum Kennemerland, het IJmuider Zee- en Havenmuseum en Fort Veldhuis. De eerste aflevering gaat over het unieke Kennemer aardewerk. Ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van IJmuiden en het Noordzeekanaal is de IJmuider Symfonie opnieuw uitgevoerd in het Haventheater. Lokale koren, muzikanten van Soli, Popcore Decibel en een strijkersensemble speelden het stuk van Kees Koldijk en Gina Schemedi. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Eimond 360.

0: heb jij gedaan?
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij een schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze wel al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. In Portugal, onder Rotterdam, heeft de politie duizenden flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen bij een loods. De flessen werden gevonden na de arrestatie van twee mensen bij een drugsdeal in Ridderkerk. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: In de veiligheidsregio Kennemerland is geoefend op een langdurige stroomstoring waarbij 112 niet werkt. In Heemstede is een noodsteunpunt ingericht waar bewoners hulp kunnen vragen. Radiozendamateurs versturen oproepen naar hulpdiensten. Burgemeester Binnendijk adviseert inwoners om 72 uur zelfredzaam te zijn met een noodpakket. Beverwijk zet plannen voort voor een asielzoekerscentrum aan de Westerhoutweg 2A. De locatie is geschikt, meldt wethouder Adam Elsekalai na een positieve businesscase van COA. Eerdere beperkingen door kabels en leidingen zijn opgelost. Een officiële aanvraag van COA moet nog volgen. Het nieuwe programma Musea in de Eimond belicht bijzondere verhalen uit musea in Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Presentator Gaatse de Vries bezoekt Museum Kennemerland, het IJmuider Zee- en Havenmuseum en Fort Veldhuis. De eerste aflevering gaat over het unieke Kennemer aardewerk. Ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van IJmuiden en het Noordzeekanaal is de IJmuider Symfonie opnieuw uitgevoerd in het Haventheater. Lokale koren, muzikanten van Soli, Popcore Decibel en een strijkersensemble speelden het stuk van Kees Koldijk en Gina Schemedi.

Rijnmond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een explosie op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in het westen van het land. Er zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. Buurland Nepal meldt een veel hoger dodental van bijna 1300. Na de vloedgolf van bijna een week geleden worden nog altijd zeker 5000 mensen vermist, onder wie honderden buitenlanders. De Chinese cijfers zijn beduidend lager. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Een moordzaak in de Verenigde Staten is nietig verklaard omdat de jury er na dagenlang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde gisteravond thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zege te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters die bracht PEC weer op gelijke hoogte. Het duel eindigde in 2-2. Het weer, in het noorden nog een bui. Het is niet kouder dan 13 graden. De komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: In de veiligheidsregio Kennemerland is geoefend op een langdurige stroomstoring waarbij 112 niet werkt. In Heemstede is een noodsteunpunt ingericht waar bewoners hulp kunnen vragen. Radiozendamateurs versturen oproepen naar hulpdiensten. Burgemeester Binnendijk adviseert inwoners om 72 uur zelfredzaam te zijn met een noodpakket. Beverwijk zet plannen voort voor een asielzoekerscentrum aan de Westerhoutweg 2A. De locatie is geschikt, meldt wethouder Adam Elsekalai na een positieve businesscase van COA. Eerdere beperkingen door kabels en leidingen zijn opgelost. Een officiële aanvraag van COA moet nog volgen. Het nieuwe programma Musea in de Eimond belicht bijzondere verhalen uit musea in Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Presentator Gaatse de Vries bezoekt Museum Kennemerland, het IJmuider Zee- en Havenmuseum en Fort Veldhuis. De eerste aflevering gaat over het unieke Kennemer aardewerk. Ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van IJmuiden en het Noordzeekanaal is de IJmuider Symfonie opnieuw uitgevoerd in het Haventheater. Lokale koren, muzikanten van Soli, Popcore Decibel en een strijkersensemble speelden het stuk van Kees Koldijk en Gina Schemedi. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. De voorbereidingen voor het poststemmen zijn al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Een Amerikaanse rechtszaak over een moeder die haar kinderen vermoordde loopt uit op een impasse. De jury kan het niet eens worden en de rechter heeft de zaak daarom nietig verklaard. De vrouw zou in een psychose zijn geraakt na een bevalling. De vraag is of ze ontoerekeningsvatbaar was. Het weer, de komende dag zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: In de veiligheidsregio Kennemerland is geoefend op een langdurige stroomstoring waarbij 112 niet werkt. In Heemstede is een noodsteunpunt ingericht waar bewoners hulp kunnen vragen. Radiozendamateurs versturen oproepen naar hulpdiensten. Burgemeester Binnendijk adviseert inwoners om 72 uur zelfredzaam te zijn met een noodpakket. Beverwijk zet plannen voort voor een asielzoekerscentrum aan de Westerhoutweg 2A. De locatie is geschikt, meldt wethouder Adam Elsekalai na een positieve businesscase van COA. Eerdere beperkingen door kabels en leidingen zijn opgelost. Een officiële aanvraag van COA moet nog volgen. Het nieuwe programma Musea in de Eimond belicht bijzondere verhalen uit musea in Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Presentator Gaatse de Vries bezoekt Museum Kennemerland, het IJmuider Zee- en Havenmuseum en Fort Veldhuis. De eerste aflevering gaat over het unieke Kennemer aardewerk. Ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van IJmuiden en het Noordzeekanaal is de IJmuider Symfonie opnieuw uitgevoerd in het Haventheater. Lokale koren, muzikanten van Soli, Popcore Decibel en een strijkersensemble speelden het stuk van Kees Koldijk en Gina Schemedi. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij explosies op een legerterrein in Bolivia zijn meerdere doden gevallen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in de stad Viacha, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is nog onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van bijna een week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Jessica Schilder is bij het kogelstoten in de Diamond League 3e geworden. De Amerikaanse Chase Jackson stootte 57 centimeter verder en werd 1e. Jorinde van Klinken moest bij het discuswerpen ook genoegen nemen met een 3e plaats. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. Het weer. Later vandaag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: In de veiligheidsregio Kennemerland is geoefend op een langdurige stroomstoring waarbij 112 niet werkt. In Heemstede is een noodsteunpunt ingericht waar bewoners hulp kunnen vragen. Radiozendamateurs versturen oproepen naar hulpdiensten. Burgemeester Binnendijk adviseert inwoners om 72 uur zelfredzaam te zijn met een noodpakket. Beverwijk zet plannen voort voor een asielzoekerscentrum aan de Westerhoutweg 2A. De locatie is geschikt, meldt wethouder Adam Elsekalai na een positieve business case van COA. Eerdere beperkingen door kabels en leidingen zijn opgelost. Een officiële aanvraag van COA moet nog volgen. Het nieuwe programma Musea in de Eimond belicht bijzondere verhalen uit musea in Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Presentator Gaatse de Vries bezoekt Museum Kennemerland, het IJmuider Zee- en Havenmuseum en Fort Veldhuis. De eerste aflevering gaat over het unieke Kennemer aardewerk. Ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van IJmuiden en het Noordzeekanaal is de IJmuider Symfonie opnieuw uitgevoerd in het Haventheater. Lokale koren, muzikanten van Soli, Popcore Decibel en een strijkersensemble speelden het stuk van Kees Koldijk en Gina Schemedi. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etje Verschuren met het NOS-journaal. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er grondig onderzoek moet komen naar de explosies. Een van de 2 agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Ze blijven zeker nog 2 weken in de cel. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal. Dat werd ook getroffen door de vloedgolf van 1,5 week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden is nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de minima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. In de nacht van vrijdag op zaterdag botsten rond 2 uur... 5 achterop een stilstaande auto op de Kanaaldijk in IJmuiden. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. 2 gewonden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Kanaaldijk was afgesloten. In de veiligheidsregio Kennemerland is geoefend op een langdurige stroomstoring waarbij 112 niet werkt. In Heemstede is een noodsteunpunt ingericht waar bewoners hulp kunnen vragen. Radiozendamateurs versturen oproepen naar hulpdiensten. Burgemeester Binnendijk adviseert inwoners om 72 uur zelfredzaam te zijn met een noodpakket. Het nieuwe programma Musea in de Eimond belicht bijzondere verhalen uit musea in Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Presentator Gaatse de Vries bezoekt Museum Kennemerland, het IJmuider Zee- en Havenmuseum en Fort Veldhuis. De eerste aflevering gaat over het unieke Kennemer aardewerk. Ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van IJmuiden en het Noordzeekanaal is de IJmuider Symfonie opnieuw uitgevoerd in het Haventheater. Lokale koren, muzikanten van Soli, Popcorn Decibel en een strijkersensemble speelden het stuk van Kees Koldijk en Gina Schemedi. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velsen, met IJmuiden, Velsenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren. Maar tussen 2023 en 2025 floten drie achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Bolivia zijn bij explosies op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er twee explosies op een legerbasis in een stad, niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. De Chinese overheid meldt inmiddels 31 doden door de overstromingen in Tibet. Ook zijn er 531 vermisten in het gebied. De Chinese cijfers zijn beduidend lager dan die van buurland Nepal, dat ook werd getroffen door de vloedgolf van anderhalve week geleden. Peking is zeer terughoudend met het verstrekken van informatie. Nepal meldt bijna 1300 doden en zeker 5000 vermisten. Ook worden honderden buitenlanders vermist. Veel van hen waren op bedevaart. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdse verkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. Het weer, een afwisseling van zon- en stapelwolken vandaag. Vooral in het noorden nog een bui mogelijk. Bij een stevige westenwind liggen de maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: record.
1: Eimond 360.
2: The next train will be leaving from platform 1.

Dit is het nieuws van Eimond 360. In de nacht van vrijdag op zaterdag botste rond 2 uur... 5 achterop een stilstaande auto op de Kanaaldijk in IJmuiden. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. 2 gewonden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Kanaaldijk was afgesloten. In de veiligheidsregio Kennemerland is geoefend op een langdurige stroomstoring waarbij 112 niet werkt. In Heemstede is een noodsteunpunt ingericht waar bewoners hulp kunnen vragen. Radiozendamateurs versturen oproepen naar hulpdiensten. Burgemeester Binnendijk adviseert inwoners om 72 uur zelfredzaam te zijn met een noodpakket. Het nieuwe programma Musea in de IJmond belicht bijzondere verhalen uit musea in Velsen, Beverwijk en Heemskerk. Presentator Gaatse de Vries bezoekt Museum Kennemerland, het IJmuider Zee- en Havenmuseum en Fort Veldhuis. De eerste aflevering gaat over het unieke Kennemer aardewerk. Ter gelegenheid van het 150-jarige bestaan van IJmuiden en het Noordzeekanaal is de IJmuider Symfonie opnieuw uitgevoerd in het Haventheater. Lokale koren, muzikanten van Soli, Popcore Decibel en een strijkersensemble speelden het stuk van Kees Koldijk en Gina Schemedi. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren herhaaldelijk gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet, blijkt uit onderzoek van de NOS. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, maar tussen 2023 en 2025 floten 3 achtereenvolgende VVD- en PVV-bewindslieden de inspectie terug. Volgens experts komt dat door de stevige lobby van drankenproducenten. In Oekraïne zijn in een stad in het zuidoosten van het land 4 doden gevallen bij een Russische aanval, meldt het militaire bestuur van de regio Dnipropetrovsk. De aanval komt kort voor een bezoek, volgens president Zelensky morgen, van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner aan Moskou en Kiev. Het zou voor het eerst zijn dat ze dan naar de Oekraïnse hoofdstad zouden afreizen. Een Amerikaanse rechter heeft opnieuw verboden de regels te veranderen rond het stemmen per post. President Trump wil strengere regels voor de tussentijdsverkiezingen in november. Maar volgens de rechtbank is er een te grote kans dat kiezers dan worden uitgesloten. In de VS zijn de voorbereidingen voor het poststemmen al begonnen en staten moeten binnen een bepaalde termijn stembiljetten versturen. In Bolivia zijn bij een explosie op een legerterrein doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens lokale media waren er 2 explosies op een legerbasis in een stad niet ver van de hoofdstad La Paz. Op de basis zou ook munitie opgeslagen liggen. Hoeveel mensen om het leven zijn gekomen is onduidelijk. Ook huizen in de omgeving liepen schade op. De president van Bolivia zegt dat er een grondig onderzoek naar de explosies moet komen. Het weer. De zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dit is het nieuws van Eimond 360. Het Kunnekwartier in Beverwijk kampt met veel autobranden. Inmiddels zijn 7 auto's uitgebrand. Bewoners eisen dat de gemeente ingrijpt omdat zij zich niet gehoord voelen. De gemeente zegt extra aandacht te geven en samen met de politie te kijken naar mogelijke maatregelen. Connection stopt met de nieuwe busconcessie in Noordwest-Noord-Holland vanwege te grote risico's en onzekerheden. Arriva is de enige inschrijver voor het busvervoer in de regio. Het lijnennet blijft het eerste jaar grotendeels hetzelfde, met wijzigingen vanaf eind 2029. In de nacht van vrijdag op zaterdag botsten rond 2 uur 5 achterop een stilstaande auto op de Kanaaldijk in IJmuiden. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. 2 gewonden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Kanaaldijk was afgesloten. In de veiligheidsregio Kennemerland is geoefend op een langdurige stroomstoring waarbij 112 niet werkt. In Heemstede is een noodsteunpunt ingericht waar bewoners hulp kunnen vragen. Radiozendamateurs versturen oproepen naar hulpdiensten. Burgemeester Binnendijk adviseert inwoners om 72 uur zelfredzaam te zijn met een noodpakket. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het West-Nijl-virus geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Mensen die besmet raakten buiten Europa zijn niet in de cijfers van het centrum opgenomen. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouders de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. De inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn dit weekende in Moskou en Kiev, zeggen de Amerikaanse functionarissen. Het zou de eerste keer zijn dat het tweetal de Oekraïnse hoofdstad bezoekt. Vannacht was er weer een Russische aanval op een stad in het zuidoosten van Oekraïne. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. In een museum in de Canadese stad Quebec is vanaf dit weekende de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is honderden jaren oud en was zoek sinds de val van de monarchie in Oostenrijk-Hongarije in 1918. Vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Vlak daarna ontstond getouwtrek tussen Oostenrijk en Italië over de vraag aan wie de Florentiner diamant toebehoort. De regering van Quebec heeft de juwelen beschermd tegen inbeslagname, zolang de tentoonstelling loopt. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog op een enkel buitje in het noorden na. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon 360. De ochtendmix. Het is even na 10 uur.

0: Dit is de zaterdagochtendmix met Frank Koning, Theo Doesburg en Leida Dam.
1: Een hele goede morgen, luisteraars. Dit is de Eimond 360 met een nieuwe editie van de ochtendmix.
2: Nou, de zaterdagochtendmix.
1: Dat is ook
2: wel
1: de zaterdag
2: een bijzondere aflevering.
3: Ja, en we zijn er alle drie.
1: We zijn weer met z'n drietjes.
2: Het trio is compleet. Ik ga zo direct een plaat draaien van trio.
3: Ja?
2: Ja, ik ga draaien van het trio.
1: Trio Helleniek?
2: Nee, ja.
3: Oh. Dat kan leuk zijn.
2: Nee, de Duitse trio, weet je wel. Van de da, die.
3: Oh, oké. Okay. Ja. Nou ja, we gaan meemaken.
2: Ja. Goed, dat hebben we allemaal. We hebben, ik verwacht zo direct een pakketje.
3: Ja, een muziekpakket
2: daar
3: hebben
2: komt,
3: we.
2: Daar komt zo direct komt er weer. We hebben instrumentale muziek, het lied voor Leida. We hebben verzoekplaten.
3: Ja, tuurlijk. Niet te vergeten. Je de mensen kunnen daarvoor bellen. 085 20 20. 300.
2: Je weet hem uit je hoofd.
3: Maar ja, leer het al.
2: Geweldig, geweldig. 085 20 20 300. En dan neem jij op met een lieflijke stem. En dat klinkt dan ongeveer als...
3: Goedemorgen met de opmix.
2: Kijk, dan heb je er. En nou nog echt met het telefoontje erbij. Dus 085 20 20 300. Toch?
1: Ja, helemaal goed.
2: Zo is dat. En we hebben natuurlijk de beste muziek tussen 10 en 12 in de ochtendmix.
3: En het zonnetje schijnt.
2: Oh, verrek, je hebt gelijk.
3: Ja.
2: Nou, dat scheelt weer. Afgelopen dagen was het minder. Goed, de beste muziek dus uitgezocht door alle drie. En laten we hopen dat het weer de goede zijn.

0: Ja. Dat was de solo single van Graham Nash, Military Madness.
1: Ja, en daarvoor?
0: Dat was Sausalito, Summer Night van Diesel, een Nederlands formatie.
2: Dit zijn de verzoekplaten met Leida Dam.
3: Ja, en Erik die belde mij en die wil voor iedereen die lekker zit te luisteren en het hele team van de ochtendmix een discoplaat horen. Nou Frank, je hebt hem weer mooi uitgezocht. Sister
1: ja,
3: Sledge.
1: Sister Sledge.
3: Met We Are Family.
1: Zo, dat is ook zo. De family van 360.
3: Ja, zo toch.

0: We Are Family van Sister Sledge. En die was aangevraagd door
1: Erik.
0: Thank you very much. Dit was een man die vond ik totaal niet in de popmuziek horen. Ik weet niet of je, of je hem nog kent. Maar nou, een beetje
2: wel een hele grote hit gehad, hè? Dit nummer wat je nu ook hoort.
0: Ja, deze ook, hoor.
2: Deze?
0: Ja. Dit is Hurricane Smith met Don't Let It Die. En hij had zo'n rare stem ook. Luister maar.

0: Ja, dat was het. Herman Hermit met Henry the Eighth I Am.
1: Nee, I'm Henry the Eighth I Am. Zo staat het op het labeltje.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: En van Columbia zaten ze vroeger op de platenmaatschappij. Maar het is een prachtig verhaal, hè? I'm Henry the Eighth. Ik ben de achtste Henry bij zijn vriendin. Want ja, ze wilde wel vriendjes, maar ze moesten Henry eten. En ze had er al 7 gehad, dus hij was de achtste.
0: Oh, oké. Okay.
1: En Hendrik de achtste was natuurlijk de koning van Engeland met die 6 vrouwen.
2: Oh jee.
1: Ja.
0: Oh, 6 vrouwen?
2: Mocht hij dat?
1: Ja. Gescheiden, onthoofd. Overleden. En uiteindelijk is er eentje die heeft hem overleefd. Ja, ik ben de afgelopen zomer nog in zijn voormalig kasteel geweest. Dus het is fantastisch bewaard gebleven. Het zit net boven Londen. Het heet Hampton Court Palace. Met de trein een uurtje vanuit Londen. Dan ben je er. Het is fantastisch. Als je uit Londen bent, moet je er echt heen gaan.
0: Uh-huh.
1: Zo is dat. I'm Henry VIII. En ik ben Frankie the First. Toch?
0: Ja, Frankie. Ja.
1: Ja, en jij?
0: I'm Theo the First.
1: Okay, dus er zijn geen andere Theo's in jouw... stamboom?
0: Nee, niet in mijn stamboom, nee. Nee.
1: En Leida?
2: Ik ben de derde.
1: I'm Leida, the third I am. Girl Crazy, dit is Hot Chocolate in de zaterdagochtendmix van 5 september.

0: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.
1: Ja, en dat rondje Hollands heeft vandaag als thema het woordje zondag. Zondag.
2: Maar dat is pas morgen.
1: Ja, en zaterdag was er niet.
2: Was dat zaterdag?
1: Nee, zaterdag is niet zoveel.
2: Zondag, ah, je hebt wel liedjes van zaterdagavond.
1: Oh ja, dag mevrouw, dag meneer. Ach, daar zijn we dan weer.
2: Ja, maar ook met Siska Peters en, weet ik, die zingen ook zaterdagavond.
1: Oh ja?
2: Ja, dat zijn zaterdagavond liedjes hoor.
1: Ja, dat dus vind het helemaal leuk, maar ik heb nou zondag.
2: Nou, doen we volgende week zaterdag.
1: Doe vol. We gaan maar eens even kijken. We hebben aan het einde hebben straks zondagmiddag buitenveld van Frans Halsema. Is heel mooi. Ja. Een mooi liedje. In het midden zit André Hazes met zondag. En we beginnen met zondag in het zuiden van Rowan Hazes. Dit is het rondje Hollands.

0: Het is een beetje gedateerd, hè? De DC-9.
1: Die bestaat, ja, die bestaan niet meer, toch?
0: Die
1: vliegen niet meer.
0: Die landen al lang niet meer.
1: Nee.
0: Die zijn definitief uitgeland.
2: Dit zijn de verzoekplaten met Leida Dam.
3: Ja, we hebben een verzoekje van Rob van Gastel. En die vraagt deze plaat aan voor Ans. En voor mij, dankjewel Rob. En voor iedereen op luisteren. Het moest een nummer wezen van de Locomotions met A Move It.

0: Station.
1: Ja, ja, ook zo.
0: Naar een meneer uit Engeland die vroeger nogal bekendheid kreeg om zijn, ja, om zijn show eigenlijk. Met zijn handjes.
2: Om zijn armbandjes.
0: En dat soort dingen allemaal. Dan heb ik het over Dave Berry. Die heeft toen de single gemaakt, This Strange Effect. Maar dit is een heel iets ander nummer. Dit, even kijken hoor.
3: Heb je brilletje niet op?
0: Nee, ik heb hem. Wacht hoor.
2: Als het lang duurt, wachten we nog even.
0: I'm gonna take you there, dus daar.

0: I'm Gonna Take You There, Dave Barry. Hij, inderdaad, The Strange Effect. Dat kwam Knokkenfestival.
1: Ja.
0: Songfestival, 1965 geloof ik was dat.
1: Dat is een hele tijd terug.
0: Dat is een hele tijd terug. Ik heb nog één liedje in de aanbieding.
2: Voor het nieuws.
0: Ja, in Frankrijk noemen ze hem Joe Cocker.
2: Oké.
0: En in Engeland heet hij gewoon Joe Cocker. En hij gaat het over striptease hebben. In ieder geval, you can leave your hat on. Dus alle kleren uit.
1: Behalve, ja, dat komt uit een film, hè?
0: Ja, maar behalve dus de hoed. Die moet opblijven.
1: Uit de film 9½ Weeks met Mickey Rourke en Kim Basinger.
0: Zo is dat. Tot straks na het nieuws. Blijf bij ons. Doei doei.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: rustiger wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen met het Westnijlvirus geregistreerd. Blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het Westnijlvirus komt vooral voor bij vogels. Het kan bij de gewone huissteekmug belanden wanneer die zich voedt met het bloed van een besmette vogel. Een mug kan het vervolgens weer overdragen op mensen en andere dieren. Het Pentagon heeft geprobeerd met leugendetectors te achterhalen welke defensiemedewerker geheime informatie naar de pers heeft gelekt. Het gebeurde omdat president Trump furieus was dat iemand aan de pers had verklapt dat zijn Iran-oorlog tot grote munitietekorten leidt. De New York Times schrijft dat zo'n 50 medewerkers van het Pentagon een verhoor moesten ondergaan, zowel militairen als burgers die voor defensie werken. Een juridisch expert noemt de onderzoeken met de leugendetectors ongekend, zeker binnen de krijgsmacht. Bewindslieden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hebben de eigen toezichthouder de afgelopen jaren gedwarsboomd bij het handhaven van de statiegeldwet. Inspectie Leefomgeving en Transport wilde maatregelen nemen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren, want het wettelijke doel wordt al jaren niet gehaald. Maar steeds greep een bewindspersoon in, blijkt uit onderzoek van de NOS. Voor het eerst na ruim 100 jaar is de wereldberoemde Florentiner diamant weer te zien. De 137 karaats diamant is het pronkstuk van een tentoonstelling in een museum in de Canadese stad Quebec. De steen was kwijt sinds de val van de monarchie in Oostenrijk in 1918. Maar vorig jaar bleek dat de voormalige keizerlijke familie hem al die tijd verborgen had gehouden in een Canadese kluis. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er zijn ook wolken. Het blijft droog, op een enkel buitje na in het noorden. Er staat een stevige westenwind en het wordt tussen de 18 en 21 graden. Na een koude nacht is er morgen ook vrij veel zon en zo goed als droog. Het is dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
5: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. De ochtendmix.
6: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.

0: Dit is de zaterdagochtendmix met Frank Koning, Theo Doesburg en Leida Dam.
1: En zoals gewoonlijk begonnen we met de Rolling Stones met het nummer Start Me Up.
2: Ja, dus we zijn opgestart.
3: Ja, ja. Zeker. We zijn er weer.
1: Ja.
2: Bij Pakkie is er nog niet.
3: Is je Pakkie er nog niet?
2: Nee, ik kreeg wel een appje. Hij zou tussen 10 en 12 komen. Dus het,
3: ik zal even opletten.
2: Ga maar even opletten. DHL, wat is het? DPD?
3: Ja, PostNL weet
2: DPD,
3: ik veel.
2: DPD, PostNL, ik heb geen idee.
1: Zijn ze niet aan staken vandaag, of zo?
2: Nee. Nee. Woensdag, hè? Treinen.
1: Ja, woensdag openbaar is het vervoer. Openbaar vervoer. Ja. Ja.
2: Openbaar vervoer, ja. Nou ja, ach, hè?
3: Blijven we toch thuis?
2: Ja, dat blijven we. Ik hoef niet met de trein woensdag.
1: Top. Ik ook niet.
2: We kunnen nog steeds bellen voor verzoekplaten.
3: 085.
2: 2020-300. 2020-300. De instrumentale muziek in de tweede uur. We gaan een one-hit wonder uit de kast halen. En verder, zoals ik het eerste uur ook al zei, de beste muziek, want die hoor je hier.
1: Ja.
3: Als de mensen wakker zijn, wel. He? Ik denk dat er nog een heleboel op één oor liggen.
1: Ja, vanwege de kermis.
2: Of met een kater met een hand in hun hoofd.
3: Ja, met een paracetamolletje.
2: Kom op, jongens. Bellen. 085-2020-300.
4: Hello, you good-looking thing, you. Yeah, huh? Now, this is the killer speaking. Do I like what? I sure do.

0: Ik hoop dat u thuis ook een beetje genoten hebt. Als even stoelen en de tafels aan de kant even flink geswingd met Johnny B. Goode van Chuck Berry.
1: Dit zijn de verzoekplaten met Leida Dam.
2: Ja, en Stefan uit Velsenbroek die belde mij. Die zegt, ik wil graag een plaatje horen voor het hele team van de ochtendmix. En voor al die mensen die lekker zitten te luisteren. En ik mocht er één uitkiezen. Nou, ik heb met jou overlegd, Frank. We hebben gekozen voor Trini Lopez met Amerika.

0: Ja, deze plaat doet me altijd een beetje denken dat we toen een rondreis door Kenia hadden. En daar verschillende mensen, ja, groepen ontmoet hebben. En ontzettend veel dieren hebben gezien. En heb ik toen ook een film gemonteerd met dit nummer eronder. Dat was de formatie America met A Horse With No Name.
1: Dit zijn de verzoekplaten met Leida Dam.
2: Ja, en Nicolaas die belde en die wil graag een plaat horen voor iedereen die lekker zit te luisteren en het hele team van de Ochtendmix. Tot een nummer van Linda Ronstedt met I Don't Know Much.

0: Ja, maar wel van Middle of the Road, niet van haar hoor.
1: Nee, het is een hem. Het is een hem.
0: Lally, hey. Stot.
2: Nee, je pakketje is binnen.
1: Wat?
2: Je pakketje.
3: Dit is de zaterdagochtendmix met Frank Koning, Theo Doesburg en Leida Dam.
1: Zo.
2: De bezorger was er net.
1: Oh, dus bezorger was er. Nee, maar die staat voor de deur, volgens mij. Toch?
2: Ja.
1: Ja, zie je.
0: Ja, ja.
1: Nou, dat mag ook wel een
4: pakketje voor meneer Koning.
5: Muziekpakket.
1: Dat mag ook wel een beetje WD-30 op
0: ja, de inderdaad.
1: Dat is garnier.
2: WD-40 heet dat.
1: Oh, is het 40? Is het opgeslagen?
2: Ja.
1: Oké.
2: Okay, duurder geworden.
1: WD-40 is ook weer duurder geworden. Even kijken, jongens.
0: Zal daar nou weer in zitten?
2: Ja, ik ben ook heel
1: even
2: benieuwd.
1: Even kijken. Een CD. Lieve Frank, wil je hier alsjeblieft een nummer van draaien? Nou, even kijken. Wat hebben we? Oh, het is de grootste reclamehits. Nou, allemaal reclame dingen die met Wonderful World. I just want to make love to you. Oh, deze vind ik wel leuk. Hier is Nick McKenzie. Wel leuk.

0: Herb Alpert en de Tijuana Brass. Ja, muziek waar je vrolijk van wordt.
1: Ja. Ja, dat was ook de productie van Gino Vanelli, hè? In het begin.
0: Oh, dat kan. Heel veel heeft hij gedaan. Maar het was trompetist.
1: Ja, klopt.
0: En
1: ja.
0: Altijd vrolijke filmpjes er ook bij. Dus check het maar eens op YouTube. Ja. Kom je leuke dingen tegen. Telefoon.
2: Ja, ik pak hem al.
0: Neem jij op?
2: Ja.
3: Hello, Johnny.
0: Yeah!

0: David D. Dozy, Big and Nick en Tits. Een hele mond vol met het nummer Oké.
1: Ja, Dozy is overleden dit jaar.
2: Ach, goshie.
1: Ja, het is nu dus Dave D. Biggie Mick en Tits. Nee, ik weet niet wie er nog, hoeveel er nog in leven zijn.
2: Ik heb ook
1: langzamerhand ga je dat steeds meer krijgen. Dat er, uit die tijd, jaren 60.
2: Hallo, wij worden ook ouder, hè?
1: Dus is dat zo?
2: Je ziet het ook om je heen.
1: Je ziet het niet aan ons, hè?
0: Nee.
1: Je ziet het niet aan ons.
0: Nee, we zijn
2: het
0: nog
2: is
0: heel
2: maar goed jeugdig. Dat die mensen niet mee kunnen kijken via de camera. Want dan zullen ze ook denken van...
1: Ja, wij hebben hele goede koppen voor radio, toch?
2: Ja, achter de schermen.
0: Nou, het is heel vaak zo, je hoofd wil nog zoveel, weet je wel. In je hoofd voel je je vaak nog jong. Maar als je 's morgens uit bed komt, dan denk je, oh my god. Daar een pijntje, ja.
2: Ja. Oude, ze zeggen het, hè? Ouderdom komt met gebreken.
0: Inderdaad, en dat klopt ook helemaal. Ja.
1: Goed, en op deze positieve noot gaan wij een volgende plaat aankondigen.
2: Maar we zijn toch nog steeds blij?
1: Jawel.
0: Ah, dat is Fergal Sharkey met Your Little Thing.
1: Zullen we er een good heart van maken?

0: Ja, mooi hè.
1: Ja,
0: ik liep dich niet, du liebst mich nicht. Da, dat was trio. Met, hoe heet die zanger ook alweer? Stefan Remmler, sorry. Goed, ik heb nog één liedje. Bonuspunten voor wie raadt wie dit is.
2: Iets met klein te maken met Little Richard.
0: Ja, het is niet Little Kleine.
3: Nee, Little Richard.
0: Little Richard.

0: Ja, en zo is er weer een einde gekomen aan deze zaterdagochtendmix van 5 september.
1: Tijd vliegt.
2: Tijd vliegt. De mannen en mevrouw van Broodje Hans Eindeloos Eimond staan al te popelen en klaar. Dus wij gaan snel plaatsmaken voor het volgende programma.
1: Fijn weekend.
2: Dankjewel. Ja. Jij ook. Fijn weekend.
0: Fijn weekend. Iedereen die geluisterd hebt, fijn weekend.
1: En bedankt voor het bellen.
2: Dag.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Dover blokkeert een grote groep gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het lijkt erop dat het gaat om een anti-immigratieactie. Vanochtend verzamelde een groep in het zwart geklede mannen zich bij de toegangsweg tot de veerhaven en riepen leuzen als Wienstraten, onze straten. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van rechtsextremist Tommy Robinson. In de file die in de haven van Dover is ontstaan zitten ook Nederlanders die hun boot hoopten te halen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Moskou, meldt het Russische persbureau Interfax. De twee hebben van de Amerikaanse president Trump een volmacht gekregen om dit weekend met de Russische president Poetin te praten over beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Witkoff en Kushner gaan morgen naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Dat zou voor het eerst zijn. President Zelensky heeft gezegd dat zijn land tijdens het bezoek geen aanvallen uitvoert op Rusland en hij roept de Russen op ook niet aan te vallen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Het gaat om een Chinees. Hij kon, begeleid door reddingswerkers, op eigen kracht de tunnel uitlopen. Gisteren werden er 10 dagen na de vloedgolf ook al 2 Nepalese medewerkers van een waterkrachtcentrale levend uit de tunnel gehaald. Waarschijnlijk zitten nog steeds honderden mensen vast. In het afgelopen muggenseizoen zijn in Europa 1086 besmettingen van het West-Nijl-virus geregistreerd, blijkt uit cijfers van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding. De infecties zijn vastgesteld in 15 landen, waaronder 9 in Nederland. Het gaat hierbij alleen om besmettingen die mensen in Europa opliepen. Het weer op de meeste plaatsen vanmiddag droog en steeds vaker komt de zon door. Alleen in het noorden kan er nog een bui vallen. Het is een graad of 19 vanmiddag. Vanavond droog en vooral landinwaarts koelt het flink af naar een graad of 8. Morgen overdag droog en vooral in het binnenland zonnig en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel, die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
5: Lubbers wonen en slapen.
4: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
6: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
7: Eindeloos Eimond.

0: Hans, daar zijn we weer met z'n tweeën.
1: Oh, ik moet even jouw
2: Je had een verkeerde schuif. Ja, ik sta ook stiekem op een verkeerd plekje, geloof ik.
0: Ja, staat zeker stiekem op een verkeerd plekje. Ja. Hoe was je vakantie?
2: Prima, uitstekend. Algarve, heerlijk, goede temperaturen en strikvragen gesteld. Maar ik trapte er niet in.
0: Je trapte er niet in?
2: Nee, ik trapte er niet in.
0: Ben je fris en fruitig teruggekomen of ben je een beetje onder de leden?
2: Nou, voor de luisteraars, ik hoef niet allemaal beterschapskaartjes, maar ik ben teruggekomen en het had nooit gemogen. Met een longontsteking in een vliegtuig van die groene vogel.
0: Oh, maar dat mag natuurlijk helemaal niet.
2: Nee, want je saturatie is al laag. Die was bij mij, we hebben zo'n meter. Naar aanleiding van eerdere ervaringen.
0: Ja.
2: Die stop je op je vinger en dan zeg je van, oh shit, zo laag. Ja. Dus stiekem in het vliegtuig. Stiekem. Als de stewardess voorbij liep, heb ik het ook nog even getest. Maar...
0: Dus als Rob Jetten je nu hoort, dan kan hij je eruit zetten.
2: Gaat Rob Jetten er ook al over tegenwoordig?
0: Dat weet je niet. Dat is toch tenslotte een beetje een soort van de baas van het land, hè?
2: Ja, oké. Okay.
0: Kijk, Rob Griep, een andere Rob, ja, die gaat je natuurlijk niet wegsturen.
2: Nee,
0: dat is natuurlijk onze soort van baas.
2: Ja.
0: Dus de kermis helemaal overgeslagen, niks meer gedaan.
2: Heerlijk. Ik heb er gisteren wat foto's van gezien. Ik heb in de radio-app toch iets gezien dat Partij Zer heel erg druk was op het podium met Paperplane.
0: Ja, en die moest schoonmaken. Hè? Vanmorgen 10 uur het hele dorp schoon. Dat moest, hè?
2: Ja, ik weet het. Maar
0: is het gelukt?
2: Weet ik niet. We kunnen zijn moeder straks even bellen, want die woont natuurlijk in Heemskerk. Hebben we meteen een beetje Heemskerks nieuws. Dat is ook wel weer leuk.
0: Dat is waar.
2: Ja.
0: Hey, aflevering 451. Daar gaan we.

0: plaat van Ray samen met Ama en Absolute Joy uit 2026. Het nummer is gebaseerd op een psalm 30.5. Ben je bekend met psalmen?
1: Psalmen? Nee. Ik ben wel katholiek opgegroeid, maar de katholieke kerk heeft geen psalmen. Dat komt uit de andere kerk, dus ja. Maar goed, nee, ik ken hem niet. En psalm 30.5, geen idee.
0: Het nummer gebruikt dus duidelijk Bijbels en Gospels beelden. God die bescherming biedt, bevrijding van angst en pijn en het uitspreken van soort persoonlijke verklaringen van overwinning.
1: Zo.
2: De nieuwsplaat. Tijdens Broodje Hans. Verzorgd door Tim Okkers.
0: Jij bent natuurlijk even niet geweest. Weet je hoe de nieuwsplaat werkt, Hans?
1: Nee.
0: Nou, ik ga het hele land door, bibliotheken, ja? Je kent het allemaal wel. Stadsarchieven voor nieuws.
1: Oh!
0: Gebeurtenissen van de dag van vandaag. Hè,
1: ja.
0: Die honderden jaren geleden tot nu gebeurd zijn. Jarigen en de mensen die overleden zijn. En daaruit kiezen wij een nieuwsplaat.
1: En dan haal je dat bijvoorbeeld bij de, zoals wij in Heemskerk, de Heemskerkse kring hebben. Zo.
0: Bijvoorbeeld, Stadsarchief, ja. gaan we ook heen.
1: Ja, want ik moet zeggen, ik ben daar ook nog even geweest, maar dat ga ik je straks wel even vertellen.
0: Oh, wat interessant. Wat ja. Hey, we gaan naar 1944, want dan is het dolle dinsdag, Hans.
1: Ja.
0: Nederland die wacht tevergeefs op de bestrijders.
1: We dachten dat het gebeurd was.
0: Ja. 1972, de Palestijnse terroristen die vallen Israëlische atleten aan tijdens de Olympische Spelen in München. 8 jaar later, 1980, tussen Italië en Zwitserland wordt de Gotthardwegtunnel voor autoverkeer geopend. 1987, het Homo-monument in Amsterdam wordt onthuld. En in 1994 is de eerste uitzending van het Vlaamse op de Vlaamse zender TV1 van het populaire programma Blokken.
1: Blokken?
0: Ja, oftewel Tetris.
1: Oh.
0: Ken je dat toch, dat programma?
1: Ja, dat doet me ergens anders over denken, maar daar ga ik straks wel even over praten een beetje.
0: Oh, 2021 op het gerenoveerde circuit van Zandvoort is na 36 jaar weer eens een Formule 1-wedstrijd. Max Verstappen won deze wedstrijd en nam de leiding over van Lewis Hamilton in het klassement.
1: Ja,
0: om de wereldtitel.
1: Ja.
0: Zo'n mensen zijn geboren die we er even tussenuit hebben gevist. 1920 Fons Rademakers, de Nederlandse filmregisseur, producent en acteur. Overleden 2007 is onder andere van De Aanslag, die film. Waanzinnig goede film.
1: Ja,
0: 1946, en dit is onze nieuwsplaat, is geboren Freddie Mercury, Britse zanger van Queen, overleden veel te vroeg, 1991. 1953 is geboren Herman Koch, Nederlandse acteur en schrijver, en natuurlijk van Jiske Vette.
1: Ja.
0: 1976 is geboren Carice van Houten, Nederlandse actrice. En er zijn er twee overleden die de nieuwsplaat hadden kunnen zijn. Ja. Hebben we het wel even uitgevist.
1: Ik voel er één aankomen.
0: Ja. 1993, op 30-jarige leeftijd, René Klein.
1: Ja.
0: Van de nummer Mr. Blue.
1: Had ook heel mooi geweest.
0: En 2024, op 83-jarige leeftijd, is overleden Sergio Mendes. De Braziliaanse muzikant had hem inderdaad ook kunnen wezen, Hans. We hadden gewoon een heel uur kunnen vullen.
1: Dat past niet in onze muziekstijl.
0: Alles past in onze muziek.
1: Oh.
0: Als het middle of the road is, dan past het in onze muziekstijl. Ja. Hey, we gaan draaien.
1: Herb Alpert.
0: Welke?
1: Herb Alpert.
0: Kunnen we ook draaien.
1: Ja, ook
0: natuurlijk.
1: Draaien.
0: Ja, die kwantiteit adem. We maken wel even een lijst wat we allemaal kunnen draaien, maar niet gaan doen.
1: Goed. Ja?
0: Ja. Wat we wel gaan doen is onze nieuwsplaat voor vandaag. Killer Queen van Queen.

0: 83, Bibi Flash. Ja, dat is een Franse zangeres die haar artistieke carrière echt een vlucht ziet nemen wanneer ze op het pad kruist van Philippe Renaud, songwriter en, nou ja, singwriter van beroep. Waar gaat dat niet? Ja, misschien deed hij ook wel plantjes in de tuin of zo.
1: Ja.
0: Hij schreef in 1981 Detective, welke een kleine hit werd. Zo ook haar cover The Lion Sleeps Tonight. In 1983, met dit nummer, kwam haar carrière pas echt van de grond. Histoire d'un soir. In 1984 volgde de scheiding met Renault. En vervolgens was het stil.
1: Ja, toen kocht ze ook een andere auto.
0: Een andere auto, ja. een andere man.
1: Ja.
0: Alles werd anders. Ja. Voor
1: of dat echt heel slim is geweest, weet ik ook niet. Maar, nou, oké.
0: Flash. Ging ze naar de Citroën dan of zo?
1: Ja, dat denk ik.
0: Een showtje?
1: Ja, maar dat heeft dan volgens mij geen nieuwe relatie opgeleverd.
0: Sowieso geen hitjes.
1: Nee, god. Hé, hey, ik las van de week even een leuk stukje tussen het ziek zijn op het internet.
0: Toch wel in het zonnetje, denk ik.
1: Ja, toch wel in het zonnetje, ja, denk ik. Ik ben ook lekker bruin geworden. En ik weet dat Stefan mij een paar keer gebeld heeft. Maar toen dacht ik, nou ja, ook onder de tafel ben
0: ook
1: ik bruin.
0: Benen?
1: Ja, ook mijn benen.
0: Nee.
1: Er is natuurlijk een heleboel te doen geweest om de feesttent de afgelopen kermis.
0: Ja.
1: Overigens moeten we daar niet te veel over lopen zeuren. Maar het was natuurlijk wel een gewoonte die opeens niet meer kwam. Omdat Bravour, de horeca in het centrum, zei van, het is wel te duur geworden, die tent. Ik doe dat niet meer. Nou, in 1979 was Café Nijman net helemaal opgeknapt en er werd besloten om dicht te blijven tijdens de kermis. Jan Nijman junior, dat is de zoon van de oude, dat begreep je wel, was nog in dienst van zijn vader en vond het jammer en bedacht een feesttent. Naast de locatie waar ze toen zaten met Café Nijman, dat was een beetje waar Jack's Café ongeveer zit.
0: Ja.
1: Daar hebben ze toen een feesttent gehuurd. En het was een feesttent van 15 bij 35 meter. Die werd besteld en die werd naast het café gezet. Vader blij, want geen mensen binnen. En wel gewoon een lekker omzet. En wat was het geboren? De Nijman tent. Dat is mooi, hè?
0: Ja.
1: Een gigantisch succes in het Heemskerkse. Maar het jaar daarop konden andere horeca natuurlijk niet achterblijven. Nou, en we hadden nog een paar hele bekende tenten horecazaken, moet ik zeggen. Was namelijk de American Bar, onthoud de naam, AM. We hadden de Marquette Bar. Ja, en we hadden ook nog eens een keer Café de Zon. Nou, als je daar een beetje een alliteratie van maakt, dan kom je op de Amazone tent.
0: Oh.
1: Ja, wat leuk, hè? En in 1983 kwam Corrie Konings, nee, we gaan er niet draaien, voor het eerste optreden in Heemskerk. En die vond het zo verschrikkelijk gezellig. Die hele tent ging op zijn kop. De kippen gingen allemaal door de tent. Later ook nog bevroren kippen, dat was wat minder leuk. En 2018 tot 2023 stond ze ieder jaar in de tent. En dat was natuurlijk ieder jaar een groot feest. Corrie Konings en de Heemskerkse tenten. Wat mooi, hè?
0: Corrie King. Ja.
1: Ja,
0: nou, ze hebben gelukkig mooi weer gehad dit jaar.
1: Ja.
0: Dus het plein is rampvol.
1: Nou ja, dat was natuurlijk wel een beetje een dingetje van, als het slecht weer zou worden, dan is het natuurlijk niet zo fijn dat je daar je biertje gaat drinken.
0: Nee.
1: Ik denk dat op dat ogenblik de horeca wel anders gepiept had.
0: Dat denk ik ook. Ja.
1: Wat ze volgend jaar gaan doen is nog niet bekend.
0: Nee?
1: Nee.
0: Je hebt geen inside information nu al?
1: Ik heb er wel een idee over.
0: Een
1: broodje handtent.
0: Ja.
1: En dan doen wij ook de horeca erin.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Hey, we gaan naar Dave Bowie met het nummer

0: heerlijk of is dit gezellig, Hans? Dit is toch heerlijk?
1: Echt waar?
0: Ja? Het is Bad Bunny. En hij kijkt in dit nummer terug op mensen, relaties, vrienden en Puerto Rico. En realiseert zich pas achteraf hoe waardevol die momenten waren. En het nummer kreeg daardoor ook een enorme emotionele TikTok-trend aan zijn broek hangen. Waarbij mensen dus foto's en video's van overleden familieleden of andere mensen die ze misten in dat filmpje gingen
1: verwerken. Ah, wat leuk.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Hey, als we naar www.eimond360.nl gaan, ja, dan vinden we natuurlijk heel veel rubriekjes, dingetjes. Je kan klikken op kijk en luister, programmering, uitzending gemist. Dan kan je alles terugluisteren van de afgelopen twee weken.
1: Ja.
0: Alle opgenomen, althans uitgezonden programma's. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar er staan ook nieuwsdingetjes. Zo is er van de week een nieuwsbericht erop gezet. Kennemer Aardewerk Centraal in de eerste aflevering van Musea in de Eimond.
1: Zo.
0: Ja, dat is een soort kunst- en kitschachtig, denk ik.
1: Aha.
0: Ja. Heb je nou, ga jij wel eens naar de kringloop bijvoorbeeld? Hier aan de overkant heb je
1: kringloop. Ja, ik moet volgende week weer komen.
0: Jij moet volgende week naar de kringloop?
1: Nee, niet naar deze, maar naar die andere.
0: Die andere kringloop. Ja, om spullen te brengen waarschijnlijk.
1: Nee.
0: Oh, ook om het te kopen?
1: Ik kreeg een berichtje dat er wat voor me klaar lag.
0: Oh, dan ben je.
1: Ja.
0: Oh, plaatjes.
1: Eva, die stuurde een appje.
0: Ja.
1: Die zegt van, ik heb denk ik een mooie collectie, maar het is wat duurder dan normaal.
0: Oeh.
1: Dus ik had zoiets van, nou, dat is wel goed.
0: Jij denkt duurder beter.
1: Ja.
0: En dat je dan daar bent en dat je iets in je ooghoeken ziet en denkt, ah, dat
1: ja,
0: dat is iets.

0: Dat is een verloren Rembrandt of Van Meer of zoiets.
1: Ja, het gebeurt wel eens. Ik kijk wel eens naar het andere programma. En daar gaat iemand wat verkopen aan die... hoe heet dat ook weer? Het is niet tussen kunst en kitsch, maar... Nou goed.
0: Veiling?
1: Ja, er zitten er 5 opkopers in zo'n groot pand. Soestdijk. En dan komt iemand met een beeldje en dan wil die 1000 euro voor hebben. Ik ga erover nadenken.
0: Jij gaat er nog over nadenken. Het programma Musea in de IJmond wordt gepresenteerd door Gaatse de Vries. En die neemt de kijkers mee langs verschillende musea in de IJmond. Dat is natuurlijk reet interessant, zodat je allemaal informatiedingetjes van kunstwerken te weten komt. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, dames en heren. Hartstikke leuk. Meer nieuwsdingetjes, www.ijmond360.nl voor meer informatie over onze radioshow. www.broodjehandels.nl.
1: Ja, wat leuk!
0: We gaan luisteren. Fleetwood Mac, You Make Loving Fun.

0: Slow Hand. Slow Hand. Slow. Dat is het wel een beetje deze uitzending, hoor. Ja,
1: dat is het zeker.
0: Ja.
1: Je ziet er ook uit alsof je... Maar goed.
0: Nou, was een,
1: alsof je een twee weken kermis achter de rug hebt gehad.
0: Ja. Maar wel leuk, want ik kwam net niet achter de naam van het programma... want dat is van Omroep Max, van onschatbare waarde. En wat zo leuk is, een aantal luisteraars... die gooiden meteen weer appjes eruit op 06-10-32-21-21... Het 06-nummer van Broodje Hand. Maar onder andere ook Rob Kezen, die liet weten... van onschatbare waarde, verkopers van bijzondere en waardevolle spullen... krijgen de kans om hun object te verkopen aan een van de vier experts. Eenmaal een bod geaccepteerd of geweigerd, is er geen weg meer terug.
1: Oh,
0: ja,
1: dat is toch...
0: Ja, ja, nou, over televisie.
1: Dat we nog informatie hebben dan.
0: Dit is echt een leuk programma om even te kijken. Daar komen gewoon mensen hun eigen spulletjes van kopen. Dat is leuk.
1: Leuk.
0: Ja, tegenwoordig heb je ook op de televisie Triviant. Nou, ik vond het op zich een leuk boordspel. Maar om dat nou, godverdikkie, iedere door de weekse avond op televisie te hebben... met Annika van...
1: Van Santa.
0: Ja.
1: Van...
0: Ja, nee, niet zeggen, want dan gaat Rob weer appen.
1: Van
0: Wakku Wakku. Van Wakku Wakku. Nee, Rob, we weten het wel. Oh, dankjewel voor je bericht.
1: Dat is ook het eerste wat je zei. Het is niet, oh, ik heb het zo gehad. Oh, ik voel me zo. En hoe is het met jullie? Nee, het allereerste wat je zei. Kijken jullie het programma Triviant.
0: Ja, enorm. Ja.
1: Nee, ik ben blij dat
0: ik vind het zo zonde van de zendtijd. Maar goed.
1: Je zei ook, het programma duurt 3 kwartier. Het voelt als 1,5 uur.
0: Nou, volgens mij duurt het nog langer, joh.
1: Het duurt nog langer?
0: Ja, ik weet het. Ik zal wel eens kijken, maar...
1: En je hebt al 5 afleveringen gezien,
0: Rob, als jij weet hoe lang het programma duurt... laat het toch even weten, dan hoeven wij niet te zoeken.
1: Wat kan hij winnen? Wat kan hij winnen?
0: Ja, oh ja. Ik ga wel even in overleg met de mensen
1: met de raad van
0: morgenochtend. Ja. Die hebben nog wel wat leuke spulletjes.
1: Zo is dat. Goed. info@broodjehans.nl, daar kan je ons ook op bereiken en contacten. Zo komen ook, laten we het fanmails noemen.
0: Ja.
1: Mogen we het zo noemen?
0: Ja, dat mag je zo noemen.
1: Oké, okay, dat is goed. Dat is goed. Hoi mannen van Broodje Hans. Dat is een fanmail, hè? Daar komt
0: ie. Ja, hoi mannen, ik zit te luisteren. Ik heb het nog niet gezien.
1: Afgelopen kermis ben ik gezellig naar de harddraverij in Heemskerk geweest. En dat was weer ouderwets gezellig. Met 2 uitroeptekens. Ik kwam daar natuurlijk ook een paar oude bekenden tegen. En voor je het weet, sta je met z'n allen herinneringen op te halen en vooral hard lachen. De prijzenpot heb ik helaas niet kunnen plunderen, niks gewonnen dus. Maar ach, uiteindelijk heb ik een middag goed gelachen met oude bekenden en misschien wel veel meer. En omdat ik nog helemaal in de kermisstemming zit, zou ik graag een lekker nummer willen horen. Jullie mogen deze keer zelf bepalen welke.
0: Oh, dat is altijd leuk.
1: Dus mannen, gooi maar een mooie kermisknijter in voor Ann. Groetjes, Ann van boven.
0: Hé, hey, niet Corrie Konings, omdat ik daarnet er wat over vertelde, hè?
1: Nee. Ik las dit en toen dacht ik... Oh, we moeten iets met harddraverij, paarden, rennen. Dat is misschien wel leuk. Weet je wat, dat sluit mooi aan bij harddraverij.
0: Oh.
1: En een beetje uptempo, dat is natuurlijk ook altijd wel leuk.
0: Oh.
1: En volgens mij was er iets met Eddie van Heelen.
0: De drummer is overleden afgelopen week.
1: Wel.
0: Ja, en Eddie was al overleden, toch?
1: Ja.
0: Ja, nu is zijn broer dus ook overleden.
1: Aha.
0: Ja.
1: Ik hoorde iets langskomen. Ja. Ik ben even vergeten te checken wat het was.
0: Ja.
1: Nou, Two Flies, One Clap. Dat doen wij bij Broodje Hans. Zo zijn wij.
0: Ja.
1: Dit is Van Halen, Running With The Devil. Dit is de fanmail plaat voor deze week. Gewoon lekker gas erop. Want van buiten moet je het ook niet hebben, denk ik.
0: Nee, je wordt een beetje saai buiten.
1: Zo is dat.

0: 1993, Hans.
1: Ja, en het was ook zomer op televisie.
0: Ja.
1: En ik zag van de week op de latere uren op de Nederlandse televisie... volgens mij was het een herhaling van een concert in Ahoy, wat hij deed.
0: Ja.
1: Met allemaal vrienden en vriendinnen van...
0: Daar zijn wij geweest ook.
1: Ik wou net zeggen, want volgens mij is dat concert van jullie geweest zijn. Want ik zag op een gegeven moment iemand dansen met haar handen boven haar hoofd.
0: Dat moet het de muziekredactie zijn.
1: Boven op de stoel, ja, dat kan niet anders. Hè, ja.
0: Want als er iemand fan is van Paul de Leeuw...
1: Ja, ik weet het. Zij heeft het niet voor de vreemde.
0: Nee,
1: ja.
0: Schreeuw van de Leeuw. Misschien vanwege dat schreeuwen, dat ze daarom zo...
1: Weet ik niet. Ik was al fan toen hij op het circuit van Zandvoort... de caravans achteruit liet rijden samen met André van Duin.
0: Ja.
1: Daar moet op mijn woorden letten, hè, want als ik iets niet weet... dan krijg ik meteen van Rob weer appjes van nou, het was André van Duin. Dus daar moet je wel weer mee oppassen.
0: Ja. Paul de Leeuw, ik wil niet dat je liegt. Het was de B-zijde van zijn hitsingle Waarheen, Waarvoor van Paul de Leeuw's personage Annie de Roy. De simpele echtgenote van Bob.
1: Ja.
0: Onder andere van het bekende filmpje.
1: Ja. Filmpje. En zijn vette kluif.
0: En zijn vette Popeyes. Ach, Popeyes. Ja, dat is heerlijk. Heerlijk. Blijft toch fijne muziek, hè, van Paul de Leeuw?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het had ook een soort van kofferplaat kunnen wezen. Want het origineel was van Laura Pausini.
1: Pausini?
0: Ja,
1: ja.
0: De paus.
1: Ja.
0: Dat is de Pausini.
1: Ja.
0: Hey, we gaan de eerste uur.
1: Tijd?
0: Gaat de eerste uur afsluiten, anders. Dan kunnen we ook even een koffietje en een broodje pakken. Dat is ook wel lekker voor jou. Dan kun jij even een jonkje in je keel gieten.
1: Hè? Ja,
0: even een vodkaatje, whiskietje. Ja. Gewoon doorgaan, hè? Je bent gewoon stiekem de kermis geweest. Dat deed je. Je bent helemaal niet op vakantie geweest.
1: Stil, nou, niets aan bij de hand gaan.
0: Oké, sorry.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook vandaag houdt de politie zoekacties in en rond Overasselt. Waarnaar gezocht wordt, is niet bekendgemaakt. Omroep Gelderland meldt dat zo'n 25 mensen met metaaldetectoren aan het zoeken zijn in een berm en een weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trok een groep mensen met bivakbussen naar dat huis. Er is geschoten en een beveiliger kwam om het leven. De afgelopen dagen zijn meermaals wapens gevonden in het onderzoek naar de schietpartij. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde de auto. Zij raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau, één voor het vernielen van de auto en de ander had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Een groep gemaskerde mannen blokkeert in de haven van Dover de toegang tot de veerboot naar het Europese vasteland. Het lijkt een protest tegen immigratie. De actie wordt breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. In Nepal is een derde overlevende uit een ondergelopen tunnelcomplex gered. Gisteren lukte dat ook al bij twee andere medewerkers van een waterkrachtcentrale. De toegangswegen tot de tunnels werden anderhalve week geleden bedolven door de stortvloed van stenen, ijs en modder. Het weer op de meeste plaatsen droog en steeds meer zon bij een graad of 19. Vanavond droog en ook morgen droog en dan vooral in het binnenland zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
5: Eindeloos Eimond.
6: Altijd prettig.
7: Altijd verrassend.
6: Iedere zaterdag van 12 tot 2. Hans en Tim tijdens Broodje Hans.

0: Aflevering 451, 4 september 2026. De kermis in Heemskerk is weer voorbij. Het regent hier in Beverwijk. En het is gewoon Tim en Hans en de muziekredactie hier in de studio.
1: Ah, gezellig toch?
0: Ja.
1: Ouderwets.
0: Ja. Nou, eigenlijk is het in zoverre ouderwets dat ik voor de eerste keer hier radio maak zonder de airco aan te hebben. En dat vind ik toch eigenlijk wel heel erg jammer. Als ik zo hier naar buiten kijk, denk ik, ach ja, gadverdamme. Hé, hey, Erik van Muiswinkel, kennen we die nog? Ja,
1: zeer zeker.
0: Ja, hè? Die heeft het geschreven, schijnt.
1: Ja.
0: Ja. En VOF de Kunst was natuurlijk degene die het uitgevoerd heeft in 1987.
1: Ja, en wie is er nou niet, als mijn generatie, groot geworden met de Sinterklaasliedjes van VOF de Kunst ook, hè?
0: Ja. Ja. En wat dacht je van Suzanne?
1: Ook, hè? Ook.
0: Ja.
1: Ja, dat is ook een andere generatie.
0: Ja, dat is weer een andere. Ik moest, toen we dit draaiden net, moest ik een beetje denken aan... aan Clouseau. Waarom weet ik ook niet. Dat is
1: Clouseau heel anders. Aan Clouseau?
0: Ja, en toen dacht ik... Hé. Hey.
1: Oh, jij dacht dit?
0: Ja.
1: Wat dacht jij?
0: Ja.
1: Oh. En wat is dit dan?
0: De leader van de beste zangers. Weliswaar die van 25, maar ach...
2: Het is perfect om niet...
1: Ja, het is wel de oude leader, ja.
0: Het is de oude leader,
1: maar dat maakt natuurlijk helemaal niet uit.
0: Ik heb er nog niet aan gedacht. Dat komt natuurlijk ook omdat ik niet helemaal lekker terugkwam van vakantie, maar... misschien moeten we daar... Vorig jaar hebben we er eigenlijk iedere week wel even aandacht aan besteed.
1: Nou, dat kunnen we nu natuurlijk ook gewoon doen. Want
0: ja, toch?
1: Er is al een aflevering geweest. Er is een... Clouseau stond inderdaad centraal. En er is een nummer viraal gegaan, Hans.
0: Ja, oh?
1: Weet jij het?
0: Nee.
1: Nee? Het is Anne.
0: Oh, maar dat is dat nummer van... hoe heet die nou? Ik kende die hele gast niet, joh.
1: Ken jij Busy niet?
0: Nee.
1: Nee?
0: Ja, dan wel, want zelfs hier in de playout software van Eimond 360 staat Busy.
1: Ja.
0: Maar ik heb het... Nee, het is... Ik herkende hem niet. Nee, ik moet eerlijk zeggen.
1: Je herkende hem niet?
0: Nee. Ja, oh, nog meer zelfs. Jeutje.
1: Ja, maar hier dan weer niet.
0: Nee,
1: dus dan moeten we
0: wel de hockeymeisjes staat erin.
1: De onder andere hockeymeisjes.
0: Kampongmeisjes.
1: Ja, en achteruit met hè, onze eigen Sean Leone.
0: Ja.
1: Ja. Die liever ontbijt met frikandellen dan met een yoghurtje. Maar dat maakt natuurlijk niet uit. Maar laten we dan gewoon een Busy gaan draaien met Arne. Moet ik even kijken welke schuif het is? Kan jij even lekker hoesten? Ja. Dan kunnen we even koffie.
0: Of we kunnen ook de nieuwe single draaien van Bente. Die staat er ook al in.
1: We kunnen heel veel draaien. Maar ik vind, we hebben het nu Busy gehad over de beste zangers. Okay. Vanavond staat ons Yveske. Hè? Ik kom toch uit de Zaanstreek. Yves Berens heeft bij mijn zusje in de klas gezeten. Ach. Komt ook uit de Zaanstreek. Het is toch een beetje onze Yveske.
0: Jouw zuster heeft bij Yves...
1: Zo zou je het ook kunnen zeggen.
0: Ja.
1: Ja, eigenlijk mag hij blij zijn dat hij bij mijn zusje in de klas heeft gezeten. Eigenlijk moet je het zo zeggen, ja.
0: Oh ja. Maar heeft zij dan ook zijn nummer? Want ik vind het wel leuk om een keer dan te bellen op de zaterdag.
1: Nee, want dat is heel lang geleden.
0: Oh, jammer.
1: Nee. Ja? Nee. Maar laten we Busy draaien. We kunnen wel heel lang blijven lullen,
0: ja,
1: maar de tijd kost geld en geld is schaars. Andersom, maar dat maakt niet uit natuurlijk. Busy, Arne, daar komt-ie, broodje Hans... Beste zangers 2026. Alle.

0: is het een Canadees? Is het Amerikaan?
1: Ja. Dat heeft de muziekredactie opgeschreven.
0: Ja. Nou goed. True is the Magic Number was het eerste stuk van Bob the Row. Geschreven nadat hij was ingehuurd om een educatieve opname te maken. Om kinderen de tafel van de vermenigvuldigen te leren. Een animatiefilm met dit nummer wordt voor het eerst uitgezonden door ABC TV op 6 januari 1973.
1: Aha.
0: 2006 gooide Jack Johnson een milieubewustzijnssausje over dit nummer. Reduce, reuse, recycle. Hergebruik, recycle en verminder als thema. Is het daardoor een coverplaat? Ja, eigenlijk wel. Mogen we daaronder scharen?
1: Ja, vind ik wel. Ja? Ja, moeten we niet te lang bij stilstaan.
0: Moeten we niet te lang bij stilstaan?
1: Nee.
0: Het is. Punt. Ja. Zo. Ja, dat krijg je natuurlijk, hè, van die airco die we net uit hebben gezet. Het is toch nog een beetje een verkoudheidje achter de... Hè?
1: Ja, en ik sprong al weg van die microfoon.
0: Dat ging behoorlijk soepel.
1: Ja, dat is... Ja.
0: Heb je nog een beetje geyoga daar, of Pilates?
1: Pilates gedaan, ja. Ja, de OEFA-stand was mijn favoriet.
0: Daarom heb je ook het roze dingetje aan.
1: Maar heb jij ook gezien wat voor broek jij aan hebt?
0: Ook roze?
1: Ja.
0: Roze. Kort. Want vanmorgen was het nog wel oké weer.
1: Hier aan de overkant op Boomplaza staan gewoon allemaal mensen naar binnen te kijken. Naar jou in je roze broek.
0: Dat snap ik. Ja. Maar wel knap, het omhoog. Maar we waren net een Marlo-terrein boodschapje aan het doen. Hè? Want we moeten toch ook eten hier tijdens... Want er wordt hard gewerkt hier bij Broodje Hans.
1: Ja.
0: Het heet niet voor niets Broodje Hans.
1: Mm-hmm.
0: Maar er kwam het zonnetje even door.
1: Ja.
0: En dan was het gewoon warm, hoor.
1: Ja.
0: Ja. Het was gewoon lekker warm. En nu?
1: Ja.
0: Pleuris.
1: Ja.
0: Pleuris.
1: Echt Beverwijk.
0: Verschrikkelijk.
1: Ja. Zo is het mooi, zo is het minder. Ja, daar kun je niks aan doen.
0: Ah, daar kun je niks aan doen.
1: Nee.
0: Nee. Hey, we gaan naar 1964.
1: Gaan we door?
0: Ja, laten we gewoon doorgaan met muziek voordat 60? Jij nog meer maffe dingen zegt. 1964.
1: Zo.
0: Jij weet het nog natuurlijk als de dag van gisteren.
1: Ja, ik was 7.
0: Ja, van 7, dat bedoel ik.
1: Ik ging ook naar de film.
0: Ja, ging ja?
1: Ja,
0: naar een van de drie waarvoor ze een titellied gemaakt heeft.
1: Ik was fan van dit genre.
0: Andere films waar James Bond films waar ze nummers voor heeft gemaakt. Diamonds Are Forever en Moonraker.
1: Ja.
0: En dit was voor?
1: Goldfinger.
0: Goldfinger, inderdaad. We hebben het over Shirley Bassey. Een van de favorieten van dit programma. Met het nummer Goldfinger.

0: specifieke redactiekeuze voor deze week. Dermot Kennedy met Turn Still.
1: Mooi, mooi nummer.
0: Het is een emotioneel nummer over afscheid, onafhankelijkheid en iemand die je moet laten gaan. De titel verwijst letterlijk naar het draaihek waar de verteller zich in zit. De kern is het gevoel, ik weet dat je weggaat, maar ik weet niet hoe ik zonder jou verder moet.
1: Ja.
0: Nou, ik weet wel hoe wij verder moeten.
1: Oh.
0: Oh.
1: Met een spelletje. Luisteraars,

0: Je mag gewoon meezingen, Hans.
1: Wat zeg je?
0: Je mag meezingen.
1: Nee, dat hoef ik niet. Ik luister. Ja, ik luister naar jou. Het doet mij denken. Ik ben één keer in Limburg geweest met het carnaval. Er was ook een beetje dit soort muziek. En daar gingen de mensen ook helemaal in op.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ik ben ook een keer te carnaval geweest, in Eindhoven.
1: Dit stukje, om jou ook eens in de reden te vallen, dit stukje, dat doet mij weer aan de Efteling denken.
0: Ah, de Efteling. Ja. Dan ga ik jou nu weer even in de reden vallen, want het ging over mij. Wij zijn naar Eindhoven geweest met de bus. En we zijn opgestapt, communistation, gingen we via Haarlem gingen we naar Eindhoven.
1: Met de bus?
0: Met de bus dus. En wij hadden een team, een jongen in het team, dat was een judoka en die moest tegen die eilmondjes en zo. Dus die gingen allemaal mee, die hadden halve liters mee. En dan is zo'n busreis behoorlijk lang, kan je vertellen.
1: Ja.
0: En we waren in Eindhoven en ik was er al helemaal klaar mee.
1: Ja,
0: ik, was klaar, ik had geen zin meer, het was druk.
1: Ik kwam ook door het bier, hè, August?
0: Ja, en ik was als Hulk Hogan en ik was mijn kampioensriem was ik kwijt. En het was... Ja, en dat was één grote chaos.
1: Hoe kon jij die computerriem dan?
0: Gekocht via internet.
1: Oh.
0: Hey, ik heb een keuze gemaakt. Het is Ricky Martin met She Banks.
1: Oh.
0: Doet me ook een beetje denken aan de kermis natuurlijk. Hè. Dat gebeurt natuurlijk ook vrij veel. Niet alleen hier in Heemskerk, hoor. Nee.

0: Ja, sorry. Dat is leuk. We wilden allebei tegelijk wat zeggen.
1: Ja, ga jij maar eerst. Jij maar eerst. Jij bent de oudste hero van stel.
0: Ik wilde zeggen, dit blijft toch een verschrikkelijk lekker nummer.
1: Ja.
0: Ja. En ja, af en toe hebben we hem wel eens een keer in de prozo's. Dat doen we op vrijdagavond. Niet iedere week, maar dat doen we een beetje in shifts. Ja, en ja, Curtis Mayfield, Move On Up. De long version is ook heel erg lekker. En dat kun je dan op die vrijdagavond weer doen. En dat is ook wel weer erg mooi.
1: Ja, het duurt 8 minuten 18, zag ik net.
0: Ja, zoiets, ja. Oh, heerlijk. Ja.
1: Een behoorlijke tijd.
0: Ja, dan kun je vervolgens kun je nog een blikje bier openmaken op de vrijdagavond.
1: Dat,
0: ja.
1: Bitterballetjes hiernaast, ja. Of een bakje kibbeling, ja. Bijvoorbeeld.
0: Ja, klopt.
1: Dat zijn allemaal.
0: Ja.
1: Ik wou even vragen of je al iets gehoord hebt van de opsporingdienst over je aanwezigheid in het vliegtuig, terwijl dat niet mocht.
0: Nee, daar heb ik niks over gehoord.
1: Ah, dat is fijn.
0: Ja.
1: Dat is fijn. Dan betekent dat zij niet luisteren. Dan zou het...
0: Oh ja.
1: Of ze komen straks met gierende banden hier beneden.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Aan.
0: Ja. Nee, kan. Maar ja. Nee, goed. Ik ontken het ook gelijk.
1: Ja.
0: Ik ben gewoon met de fiets teruggekomen.
1: Gewoon met de fiets terug.
0: Ja. Ja.
1: Ik was net een beetje naar buiten aan het turen. Want
0: ja, je wijst ook naar buiten.
1: We turen hier naar het tunneltje. Hè,
0: ja.
1: Tussen die elektronica, groothandel,
0: ja.
1: En de Plaza,
0: ja.
1: Zeg maar.
0: Ja.
1: En er was net een auto die werd naar boven geduwd. Door 3 mensen.
0: En dat zeg je nu achteraf?
1: Dat zeg ik nu achteraf. Want ik dacht, ga ik er iets over zeggen? Nee. En nu denk ik ja.
0: Ik zie de muziekredactie nu ook heel verbaasd naar mij kijken. Zo van, waarom is dat niet gedeeld met ons?
1: Want ze duwden... Nou, jullie waren druk. Jullie waren druk met die flyertjes die daar stonden. Dat was het. En als je naar boven moet duwen, is het nogal een...
0: Hij verzint het gewoon.
1: Nee, het is origineel waar. Het is origineel waar. 3 mensen. Hij moest naar rechts geduwd worden. Want als je naar rechts gaat, heb je daar verderop, bij die snackstraat,
0: ja,
1: daar.
0: Ja.
1: Heb je een tank.
0: Ja.
1: Ja, zou die je kan wel naar rechts, ja, duwen, maar dan moet je nog een stukje naar die, naar die, ja, andere tankstation.
0: Ja. Jij denkt dat het zijn brandstof was.
1: Nou, dat,
0: ja,
1: lijkt mij.
0: Ja, misschien was dat hier gewoon afgeslagen.
1: Ja. Afgeslagen en dan moet je hem nu omhoog duwen met z'n drieën.
0: Ja, ga jij maar aanduwen in een tunneltje. Dat wordt ook helemaal niks. Maar goed, ik ga er verder, ja, niet over praten. Ik krijg nu een berichtje van Rob Kees en die zegt ook van ja, dat had Tim even moeten laten weten.
1: Ja, had ik het moeten. Ik zal de volgende keer.
0: Ja, misschien moet je wel
1: zo'n, ja, webcam hier opzetten, ja, dat we naar buiten kunnen kijken.
0: Ze hangen hier wel.
1: Ja.
0: Dan kunnen we gewoon naar buiten draaien.
1: Ja, dat is voor ons. Hè. Dan kunnen mensen, ja, naar ons kijken. Straks, hè? Straks.
0: Ja, ik,
1: dan kunnen,
0: ja,
1: ze eindelijk zien hoe jij eruit ziet.
0: Ja, wat leuk, hè?
1: Dan word je helemaal herkend in de winkel.
0: Oh, leuk.
1: Handtekening! Ja. Handtekening!

0: draaien we eigenlijk ook nooit. Dit. De Black Eyed Peas.
1: Nee.
0: Nee.
1: Nee.
0: En waarom draaien we dat eigenlijk nooit? Ja, geen idee. Er zijn gewoon van die artiesten die je gewoon niet zo snel erbij pakt. Net als Ricky Martin, Robbie Williams draaien we eigenlijk ook vrij weinig tot nooit.
1: Nou ja, ja, maar Robbie Williams hebben we wel veel gedraaid. Ik denk dat hij zeker in een top 20 van gedraaide nummers staat bij ons.
0: Denk je dat?
1: Denk ik echt.
0: Ja, want jij...
1: Ik denk alleen dat Robbie Williams een beetje passé is. Dat hij niet vergeten is, maar dat hij wel wat... Nou, hij treedt wat minder naar voren.
0: Ja, hij heeft natuurlijk wel vorig jaar, twee jaar geleden... heel veel festivalshows gedaan.
1: Ja.
0: Onder andere Pinkpop volgens mij. Of en Pinkpop.
1: Toen heeft hij het voor mij een beetje overvoerd. En dan denk ik, ben je nou een beetje zat?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja. En okay. De Black Eyed Peas, daar ben ik niet meer groot geworden. Dus dat is weer heel anders.
0: Ja. Michael Jackson, ben je ook wel zat?
1: Nee, absoluut niet. Maar hebben we die afgelopen weken nog gedraaid? Ja, ik toch. In mijn programma.
0: Ik ook.
1: Oh ja, dat is goed. Ja, okay.
0: Maar deze week niet. Dus dat is wel, even...
1: Ja. Maar twee keer in een uur draaien?
0: Twee keer in een uur vind ik een no-go.
1: Ja, vind ik ook.
0: Twee keer in een uur één artiest?
1: Nee, dat kan niet.
0: Ik ga ook niet vijf keer de Doors draaien. Dat zou ik wel willen, want ik ben groot fan.
1: Ja.
0: Maar dat ga ik niet doen.
1: Die heb ik toch gedraaid, hè?
0: De Doors?
1: Ja.
0: Ja, terecht.
1: Ja, daarom.
0: Ik niet.
1: Goed. Nee. Hey, het lijkt wel een oude wijf. Ja, dat hoorde je hier.
0: Dat maakt niet uit.
1: Schrikkelijk. We gaan even... Die hobbelen allemaal weg.
0: Snap ik niet waarom, want dan... Mis je een lokale artiest?
1: Ja,
0: dat je denkt van... Oh,
1: ik heb net wel gehoord van degene van die auto waar jij het net over had... die uit een tunneltje gedrukt werd.
0: Ja.
1: Die hadden wel keihard de radio op aanstaan met Broodje Hans aan, hè?
0: Ja, terecht ook wel.
1: Ja, dus de hele tunneltje dat zat vol met Broodje Hans muziek.
0: Ja, maar de een heeft iets 2 seconden vertraging en dan meezingen. Ja. En dan net allemaal een beetje in kanonachtig.
1: Ja, dat maakt het wel speciaal.
0: Wat moet er stom
1: en
0: klinken.
1: Ik heb ze geld geboden of ze het volgende week weer een keer doen.
0: Top.
1: Ja.
0: Hey, we gaan naar een Haarlems beentje wat in 2003 doorbrak. Daarna is het stil geworden ook vanwege ziekte, gezondheidsdingetjes. Maar ze hebben een heerlijke muziek gemaakt. Het is The Share met It Only Gets Better. Oh.

0: Fingerboys, We're Going to Ibiza. De amazing plaat voor deze week. En herinneringen aan dit nummertje, dat is niet normaal. Het gaat allemaal terug naar zwembad De Dolfijn in Assendelft.
1: Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Je had zwembad De Dolfijn in Assendelft.
1: Je moeder luistert ook mee, dus je moet...
0: Ik weet nog precies hoe het eruit zag ook.
1: Ja.
0: En de kleedkamerhokjes, de dames achterin, de mannen voor. En dan had je zo'n enorme metalen snoepautomaat. Dat je echt op van die knoppen moest drukken. En sodemieten het naar beneden, zo klonk het.
1: Ja.
0: En dan zat je in de kleedkamerhokjes en dan hoorde je gewoon de muziek van toen. En dat was onder andere de Fingerboys met We're Going to Ibiza. En dan stap je de kleedkamerhokje uit, moest je onder die enorme koude douche met je beentjes, voetjes door die koude plaswater heen. En dan had je links het lage badje, rechts het hoge badje met een duikplankie. Dat was het. Ja. Jij weet hoe het eruit ziet. Zag.
1: Ja. Hè?
0: Want het is niet meer.
1: Nee. Nee, het is niet meer. Er staan nu allemaal huizen nu, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: En een tennisbaan.
1: Maar goed, ook toch.
0: Hé, we gaan afsluiten.
1: Is dat
0: deze week? Deze week zit erop, Hans. Vorige week een gloednieuwe uitzending. Jamiroquai, Cosmic Girl is onze laatste plaat.
1: Nou,
0: lekker uitrusten komende week.
1: Ga ik zeker doen.
0: Lekker. Fijn dat je er was wel.
1: Nou,
0: fijn
1: leuk
0: dat je er was.
1: Nou, ik vond het ook

0: Fantastisch lekker, hè?
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De blokkade in de Britse stad Dover lijkt voorbij. Vanochtend versperde een groep van honderden gemaskerde mannen de toegang tot de veerboot van en naar het Europese vasteland. Het was een protest tegen immigratie. Ze riepen leuzen als Wienstraten, onze straten en stop de boten. De actie werd breed gedeeld door anti-immigratiekanalen als dat van de rechtsextremist Tommy Robinson. Ook tientallen militairen konden worden gevolgd via de reisapp Polar Steps, meldt Follow the Money. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. Het ministerie van Defensie verwijdert Polar Steps nu van alle telefoons van de krijgsmacht. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn geland in Moskou, waar ze zullen praten met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Het plan is dat ze dan morgen doorreizen naar Kiev voor een gesprek met president Zelensky. Het zou voor het eerst zijn dat Witkoff en Kushner de Oekraïnse hoofdstad aandoen. Drie mensen zijn afgelopen nacht in Rotterdam aangehouden nadat een auto was ingereden op een groep mensen op een terras. Daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie had de bestuurder, een vrouw van 40 uit Den Haag, gedronken. Na de aanrijding keerde het uitgaanspubliek zich tegen de vrouw en vernielde haar auto. Ze raakte daarbij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor het rijden onder invloed. Ook twee mannen moesten mee naar het politiebureau. Eén voor het vernielen van de auto en de andere had geen identiteitsbewijs bij zich. Hij is inmiddels weer vrij. Het weer nog. In het noorden nog kans op een buitje, maar op de meeste plaatsen droog. En steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog. Het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en wolkenvelden. En dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Vannacht om 2 uur botsten 2 auto's op de Kanaaldijk in IJmuiden. 2 mensen raakten gewond, waarvan 1 naar het ziekenhuis is gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. 2 ambulances waren ter plaatse. Connection stopt met de nieuwe busconcessie in Noordwest-Noord-Holland vanwege te grote risico's en onzekerheden. Arriva is de enige inschrijver voor het busvervoer in de regio. Het lijnennet blijft het eerste jaar grotendeels hetzelfde, met wijzigingen vanaf eind 2029. Marco Talsma uit Beverwijk bracht zijn single Als de zon niet meer zal schijnen uit. Sinds mei stroomden optredens binnen, ook in Spanje. Marco werkt bij Tata en begon pas 5 jaar geleden met zingen. Zijn ambitie is vooral plezier maken en mensen blij maken met muziek. Soufiane Hadley verruilt Telstar voor Wydad Casablanca, de topclub uit Marokko. De 23-jarige vleugelaanvaller verdiende zo'n €2.500 voor zijn oude club. Hij kijkt uit naar spelen in een vol stadion met 45.000 fans en het samenspelen met Hakim Ziyech.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polar Steps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polar Steps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar hun militaire basis. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en komt het verkeer weer op gang. In Tilburg is opnieuw de servo ontsnapt die eerder al zijn hok uit wist te komen. Vanmiddag rond 1:30 verscheen er een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is nog niet duidelijk. De servo in Tilburg ontsnapte vorig jaar mei ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Een vrouw is vannacht in Rotterdam ingereden op een groep mensen op een terras. Niemand raakte daarbij gewond. De automobilist is aangehouden. Volgens de politie had ze gedronken. Uitgaanspubliek in de stad keerde zich na het ongeluk tegen de vrouw. Twee mannen zijn ook aangehouden. Eén voor vernieling van de auto en de ander voor het niet bij zich hebben van een identiteitsbewijs. Het weer, in het noorden nog kans op een bui, maar op de meeste plekken droog en steeds meer zon bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden en 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en store ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Vannacht om 2 uur botsten 2 auto's op de Kanaaldijk in IJmuiden. 2 mensen raakten gewond, waarvan 1 naar het ziekenhuis is gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. 2 ambulances waren ter plaatse. Connection stopt met de nieuwe busconcessie in Noordwest-Noord-Holland. Vanwege te grote risico's en onzekerheden.

0: aanvaller verdiende zo'n 2500 euro voor zijn oude club. Hij kijkt uit naar spelen in een vol stadion met 45.000 fans en het samenspelen met Hakim Ziyech.
1: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Eimond

0: and you.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie verwijdert de reisapp Polarsteps van alle telefoons van de krijgsmacht. Aanleiding is een bericht van Follow the Money dat meldt dat tientallen militairen konden worden gevolgd via Polarsteps. Gisteren bracht het onderzoeksplatform al naar buiten dat er een lek zat in de beveiliging van de app. Omdat gebruikers na een reis niet altijd hun locatie uitzetten, konden militairen uit onder meer Nederland, Amerika, Frankrijk en België worden gevolgd naar bijvoorbeeld hun huis of naar een militaire basis. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Dat gebeurde bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. Het toestel, een McDonnell F4 Phantom, verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de kat achter gezien en niet zelf hem proberen te vangen. Het is niet voor het eerst dat de Tilburgse servo ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. In Overasselt zijn ook vandaag weer zoekacties. Volgens Omroep Gelderland is een groep mensen met metaaldetectoren aan het zoeken in een berm en in weiland bij het huis van Jan G. In de nacht van maandag op dinsdag trokken er een groep mensen met bivakmutsen naar dat huis en kwam een beveiliger om het leven. De afgelopen dagen zijn er meermaals wapens gevonden. Het weer op de meeste plaatsen droog en een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen dan zonnige periode en wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Vannacht om 2 uur botsten 2 auto's op de Kanaaldijk in IJmuiden. 2 mensen raakten gewond, waarvan 1 naar het ziekenhuis is gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. 2 ambulances waren ter plaatse.
2: Connection stopt met de nieuwe busconcessie in Noordwest-Noord-Holland vanwege te grote risico's en onzekerheden. Arriva is de enige inschrijver voor het busvervoer in de regio. Het lijnennet blijft het eerste jaar grotendeels hetzelfde, met wijzigingen vanaf eind 2029.
3: Marco Talsma uit Beverwijk bracht zijn single Als de zon niet meer zal schijnen uit. Sinds mei stroomden optredens binnen, ook in Spanje. Marco werkt bij Tata en begon pas 5 jaar geleden met zingen. Zijn ambitie is vooral plezier maken en mensen blij maken met muziek.
4: Soufiane Hatli verruilt Telstar voor Wydad Casablanca, de topclub uit Marokko. De 23-jarige vleugelaanvaller verdiende zo'n €2.500 voor zijn oude club. Hij kijkt uit naar spelen in een vol stadion met 45.000 fans en het samenspelen met Hakim Ziyech.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort tijdens een vliegshow. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De F4 verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Er zouden twee piloten aan boord zijn geweest. Of zij hun schietstoel hebben gebruikt, is nog onbekend. Tot dusver zijn er geen parachutes gevonden. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. Een grote groep gemaskerde mannen heeft vanochtend de toegang tot de veerboten in Dover geblokkeerd. Het ging om een protest tegen immigratie. Door de blokkade waren de boten van en naar het Europese vasteland moeilijk toegankelijk. Inmiddels is de actie voorbij en is het verkeer weer op gang gekomen. In Tilburg is een serval ontsnapt. Een serval is groter dan een huiskat, heeft lange poten en is gevlekt als een luipaard. Vanmiddag rond 2:30 verscheen een melding van Burgernet met de oproep aan buurtbewoners om zelf geen actie te ondernemen, maar de politie te bellen als ze het katachtige dier zien. Waar hij nu is en hoe hij wist te ontsnappen is niet duidelijk. Wel heeft de serval 2 kippen gedood. De serval in Tilburg ontsnapte vorig jaar ook al eens uit de tuin van de eigenaar. Toen werd hij na een paar uur weer gevangen. Het weer op de meeste plaatsen droog in een afwisseling van zon en wolken bij 18 tot 20 graden. Vanavond en vannacht ook droog, het koelt dan af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Vannacht om 2 uur botsten 2 auto's op de Kanaaldijk in IJmuiden. 2 mensen raakten gewond, waarvan 1 naar het ziekenhuis is gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. 2 ambulances waren ter plaatse. Connection stopt met de nieuwe busconcessie in Noordwest-Noord-Holland vanwege te grote risico's en onzekerheden. Arriva is de enige inschrijver voor het busvervoer in de regio. Het lijnennet blijft het eerste jaar grotendeels hetzelfde, met wijzigingen vanaf eind 2029. Marco Talsma uit Beverwijk bracht zijn single Als de zon niet meer zal schijnen uit. Sinds mei stroomden optredens binnen, ook in Spanje. Marco werkt bij Tata en begon pas 5 jaar geleden met zingen. Zijn ambitie is vooral plezier maken en mensen blij maken met muziek. Soufiane Hadley verruilt Telstar voor Wydad Casablanca, de topclub uit Marokko. De 23-jarige vleugelaanvaller verdiende zo'n €2.500 voor zijn oude club. Hij kijkt uit naar spelen in een vol stadion met 45.000 fans en het samenspelen met Hakim Ziyech.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het energienet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij op de vlucht was geslagen. Maar van de verdachte, Daniel V., was geen spoor te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit. Hij noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. In de Kroatische hoofdstad Zagreb hebben tienduizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen de regering, die in hun ogen te weinig doet om een afvalschandaal op te lossen. Vorig jaar werd meer dan 34.000 ton illegaal gestort afval ontdekt in het bergachtige gebied Lika, in het westen van het land. De regering beloofde de locatie te saneren, maar dat is nog steeds niet gebeurd. De demonstranten droegen spandoeken met teksten als: de longen van Kroatië kunnen niet langer ademen. En Pierre Gasly start morgen de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de 2e plek. Max Verstappen start op de 6e plek. De race begint morgen om 3:00. Het weer op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden. Dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Tijds wonen en slapen, dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
4: Eimond 360. Rick de Beer en Rick Esser vormen samen de Rick en Rick Show.
5: Goedenavond. Welkom bij de Rick en Rick Show. Eimond 360. We beginnen goed vandaag met More Than a Feeling.

0: Rick van de radio, Rick van de Rick en de show. Yeah, oh, let's go.
1: Ja, ja, daar zijn we weer. We hebben dit keer niet besproken wie het intro zou doen. Maar ja, als ik de enige ben op zijn plek, zal ik dat maar doen. Goedenavond, dames en heren. Studio is goed gevuld. Welkom bij de Rick en Rick Show. Bij Eimond 360. Ik heb mijn compagnons vandaag weer bij me. Rick Johannes Esser en...
2: Gerrit Johannes Esser.
1: Gerrit Johannes Esser.
2: Wel compleet.
1: En Tim, ik zeg Tim Ferdinand de Wit.
2: Ja, de tweede.
1: Jawel, hè? Ja. We zijn er weer.
2: We zijn er weer.
1: Fris en fruitig.
2: Nou ja, fris en fruitig is een beetje uit hooghoed gegrepen.
1: Totaal geen last gehad van de feestweek.
2: Nou ja, het was gezellig gisteren. Laten we het daarop houden.
1: Ik ben gisteren niet geweest, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ben je helemaal niet geweest? Of?
1: Nee, ik ben alleen geweest op de...
3: Donderdag.
1: Op de donderdag, want toen kwam ik Tim tegen.
2: Oh, harddraverij of naar het dorp?
1: Ik was alleen eventjes naar het dorp. Ik weet nooit tot hoe lang die harddraverij duurt.
2: Tot 6 of 7 volgens mij.
4: Volgens mij tot een uurtje of 6.
1: Ja. Nou, ik was 6:30 in het dorp, vond ik het wel goed. Toen dacht ik, het zal zo al voorbij zijn en dan komen die mensen allemaal deze kant op.
2: Ja, dan wordt het gezellig.
1: Ja, voor de meeste wel. Ik had een maatje bij me, die heeft een hekel aan Nederlandse muziek. En die was toch wel teleurgesteld toen hij daar donderdag in een tent stond.
2: Ja, maar het is natuurlijk niet alleen maar Nederlandse muziek daarom. Ja. Het ligt er ook net aan welk tentje je pakt.
1: Hey, ja.
4: Ik wou zeggen, als jij gisteravond stond ik namelijk bij die kerk daar. Ja. Tussen de family en, hoe heet het nou, de kerk, dat tentje. Mm-hmm. Ja. Daar waren zo'n keihard techno aan het draaien.
2: Vrienden van de Heemkerk.
4: Ja, precies. Ja,
2: ik had er nog een leuk filmpje van, dat ze inderdaad dikke Rasta aan het draaien waren daar ook. Goeie, hoe heet het nou, van Get Wrecked ook. Nou.
4: Ja, Zombie. Dual Damage. En Randy met Zombie kwam voorbij. Ja. En ik heb allemaal remixen van Wild Styles en heel veel Dimitri Vegas Like Mike in techno gehoord, zeg maar. Dus dat was wel nice.
2: Beste klappers.
4: Beste zeker. Klappers.
2: Ja, dus je kon niet alleen voor de Nederlandse muziek.
4: Nee. Ik ben gewoon de verkeerde dag gegaan, dat is het.
2: Ik had wel. Ik wou gisteren eigenlijk eerst niet heen.
4: Niet.
2: En uiteindelijk zei een maatje van mij, die spreek ik niet heel vaak. Die zegt, ja, hoe laat spreken we af? Denk ik, ja, ik kan het er niet tegen zeggen.
4: Nou moet je.
2: Dus nou moet ik. En ik zei, 9:00 bij Simons Kaas en Noten. Nou, dat was prima.
4: Mm-hmm.
2: En toen ging ik lopen om 8:45, want het is voor mij een loopafstand, dus ik was gewoon lekker gaan lopen. Dus ik bel hem, ik zeg, waar ben je? Ja, kom er zo aan, maar kan mijn fiets bij jou in de voortuin? Ja, dat kan, maar dan zal ik even wachten op je, want dan...
4: Dat duurt nog even voordat je komt.
2: Lopen we samen heen.
4: Ja.
2: Ja, is goed. Reken er maar op dat ze om 8:45 er zijn. Ik denk, 8:45. Ik denk, dikke dollo. Ik denk, ik ga gewoon alleen naar het dorp en ik zie het wel. Ik denk, ik ken genoeg mensen in Heemskerk, dus ik loop die kans al op. En dan doe ik alvast wat biertjes, dan wordt het vanzelf gezellig.
4: Ja,
1: dat heb ik ook.
2: Dus ik die kant op en ik loop een beetje door het dorp heen. Ik denk, ik haal even een biertje bij Jax. En dan loop ik gewoon een rondje en dan kijken we ook wie ik tegenkom. Ik heb 4 rondjes gelopen, waarbij elk rondje opnieuw een biertje gehaald. Want ik had dan in het rondje had ik een biertje op. Ik ben niemand tegengekomen.
4: Helemaal niemand.
2: Helemaal niemand. Ik heb 3 kwartier in mijn eentje rondgelopen op die kermis als een of andere verdwaalde pingwing. Ik ben niemand tegengekomen. En uiteindelijk was die maat van mij, die was er. Uiteindelijk om 9:30 of zo.
1: Ja, rond 9:15. Ja,
2: ik was dus, ik liep dus die kant op. Heel goed getimed. Ik had mijn rondje afgemaakt. Ik denk, als ik nu richting Simons Kaas en Noten loop, dan kom ik ze precies tegen. Nou, dat klopte. Dus die inschatting heb ik nog steeds.
4: Yeah.
2: En hij zei, gaan we even een biertje halen. En ik loop met hem richting Jackson bier te halen. Ik kom iedereen tegen. Ik heb er een kwartier over gedaan om vanaf Simons Kaas en Noten naar Jacks te gaan. Dat is een stukje van een metertje of 15. Ik denk, de hele tijd loop ik hier in mijn eentje. Iedereen, oh Rick, met wie ben je? Ja, niemand. Ik moet mensen tegenkomen, maar dat lukt niet. Maar goed, het was uiteindelijk wel gezellig. Je liep flink uit de hand. En nu zitten we hier weer, bij de Rick en Rick Show.
4: Lekker man.
1: Had je het weer niet ontzettend tegen die vrijdag, die gisteren?
2: Nou ja, dat hing er wel een beetje vanaf of ik ging inderdaad. En daarom wou ik eigenlijk eerst niet gaan. Maar het zag er grijs uit. Het was niet koud.
4: Nee, dat
2: viel
4: wel mee.
2: Het zou droog blijven. Ja. Dus dan had ik zoiets van, dan kan ik net zo goed gewoon heen gaan.
4: Wat vond jij van die nieuwe opstelling bij Bravour? Een beetje dat dorpse pleintje idee.
2: Vervelend.
4: Oh.
1: Noodgeboren.
2: Nou, nee, dat vond ik op zich wel grappig.
4: Ik vond het best wel chill eigenlijk. Ja. Beter dan zo'n grote hal waar iedereen onder staat te dampen.
2: Ja.
4: Het is nu gewoon lekker open, een beetje knus, gezellig. Ja, het podium is niet zo groot als toen.
2: Ik vond wel die tent bij tegenover de family vond ik irritant.
4: Ja, omdat je daar doorheen moest of erlangs.
2: Die stond vervelend.
4: Ja.
2: Gaan we wel even contact opnemen met de gemeente.
1: Maar dat is anders dan vorig jaar, want het podium was een kwartslag gedraaid.
4: Ja, klopt. Ja. Vorig jaar stond het podium zeg maar in de lengterichting van die tent. En dan kon je vanuit de tent kon je daar zeg maar naartoe. En nu stond hij aan de zijkant, zeg maar naast het doorlooppad, zeg maar. Oh, dus je moest of langs het podium richting de rotonde, of je moest op de stoep waar de hele kinderdagverblijf daar verstond. Echt de hele jeugd van Heemskerk stond op dat stukje. Het was ongelooflijk.
1: Ja.
4: Maar het was wel gezellig en druk daar.
1: Zeker. Maar dat bij Bravour is natuurlijk uit nood geboren, toch? Want we waren te laat met die licentie voor die tent.
2: Ja. De tent zou kleiner zijn, maar wel duurder uitvallen. En toen was het in eerste instantie was dus het idee, dat gaan we niet doen.
4: Ja.
2: En toen begon dus dat hele riedeltje te lopen van, waarom zetten jullie daar geen tent neer? Doe eens even normaal. Toen zei Bravour, oké, dan betalen wij dat stukje extra, wat dan erbij komt, betalen wij. Dat we in ieder geval die tent neer kunnen zetten.
4: Ja.
2: Ja, nadeel is dat zo'n gemeente moet natuurlijk een licentie regelen. Die komt met plannen vanwege de veiligheid. Mm-hmm. Voor hulpdiensten, uitwegen, nooduitgangen, allemaal dat soort dingen. Dat moet allemaal geregeld zijn. Dat moet goedgekeurd zijn. En dan pas mag je dus daadwerkelijk ook de feestweek doen. En dat wordt echt ruim van tevoren wordt dat al aangevraagd en geregeld. Er moet een heel plan opgesteld worden. Het is wel leuk om een keertje. Er is een video van op YouTube die laat zien dus hoe zo'n heel planningsding werkt. Ook met de festivals en dat soort dingen. En toen zei Bravour, oké, maar dan zetten wij die tent neer. Toen zei de gemeente Heemskerk, kunnen ze niks aan doen? Iedereen verwijt natuurlijk nu de gemeente. Kunnen ze niks aan doen? Ja, sorry, maar
4: beetje
2: wij
4: laat.
2: Kunnen nu de licentie niet meer aanpassen. Als wij nu weer naar de gemeente toe gaan, of naar wie dan ook, van joh, luister, we zetten toch wel een tent neer, dan moet het hele plan weer opnieuw ingevuld worden. Ja. Op basis dat dus die tent daar komt te staan.
4: Ja, want dan moet je andere invalswegen gaan plaatsen, moet je beveiliging anders neerzetten, moet je veiligheidsrisico's gebieden aanpassen.
2: Dan moet je gaan zorgen voor faciliteiten. Bij die faciliteiten komen natuurlijk weer extra zorgen en maatregelen en dingen. Dus dat,
4: dat is geen leuk grapje hoor, als je dat even tussendoor nog moet aanpassen.
2: Nee.
4: Dus ja, ik snap het wel, maar ik was natuurlijk donderdag was ik daar. Met Corrie Konings die toen optreden. En toen was het echt lekker druk, moet ik zeggen. Het pleintje stond gewoon vol, je kon er gewoon niet t-shirtje staan, was warm zat. Maar ik vond vrijdagavond, Rick stond er met een man of 30 en dat was het. Ik vond het zo sneu voor die gasten.
2: Oh, het was wel leuk. Ze speelden echt wel heel leuk.
4: Ja, de mensen die daar optreden, dat was echt superleuk. Ja. Maar er stond gewoon geen hond. Nee. Ik vond dat zo sneu.
2: Maar ik vond het wel lekker om even gewoon uit de drukte te staan.
4: Dat is wel zo, Dat is wel echt een verademing. Als je dan die rotonde afkomt tussen al die heuten. Dat je dan even op dat pleintje staat, daar bij Nieuweplein. Denkt, je kan gewoon gelijk naar de bar lopen. Je kan gelijk bier bestellen. Je hoeft niet in de wachtrij te staan. Je kan gelijk afrekenen. Geen gezeik verder. Maar ja, dan sta je er wel met 20 anderen op een pleintje. Dat je denkt, dat is toch al. Dan ben je anders gewend, zeg maar, van de voorgaande jaren. Dat 120 man plus. Nou, weet ik veel. Hoeveel zouden er in zo'n grote tent staan te dampen?
2: 100.
1: 100?
2: 100 lukt wel, denk ik.
4: 100. Sowieso.
2: 150.
4: Lukt wel. Meer. Ik denk richting de 500.
2: Oh, zoiets,
4: ja.
2: Maar goed, we hebben het overleefd. Feestweek Heemskerk. Het is weer gelukt.
4: Het is weer gelukt.
2: Een beetje zon. En volgend jaar staat natuurlijk gewoon weer een hele nieuwe

0: Boys don't cry.
1: Jawel.
0: Mannen doen het.
1: Mannen, oh ja, mannen huilen. Jongetjes niet.
0: Nee.
1: Jongetjes huilen niet. Hoor eens even, jongens.
0: Wat was het emotioneel van?
1: Sensationeel in Heemskerk, hè, afgelopen weken. Buiten het feit dat we natuurlijk de feestweek gehad hebben, wat altijd natuurlijk een leuke sensatie is.
2: Zeker.
1: Het weekend ervoor hadden we ineens een x-aantal overvallen in Heemskerk.
2: Ja. Dat twee op wat, één dag.
1: Drie.
2: Drie op één drie. Dag.
1: Er waren drie op één dag. Het was, er was een man.
2: Ja.
1: Die had eerst een poging overval gedaan bij de Vomar in Heemskerk.
2: Ja, dat klopt.
1: Die is vervolgens bij de Jumbo gaan staan.
2: Ja.
1: Daar in de Jumbo. Nee, zeg ik verkeerd. Hij is naar de Primera gegaan. Daar heeft hij geprobeerd een overval te plegen. Toen uiteindelijk stond hij in de rij bij de Jumbo. En daar wilde hij dus ook een overval plegen. Daar werd hij toen herkend. Toen is hij dus de Jumbo uitgerend. En toen heeft de bedrijfsleider van de Jumbo ineens voor zijn sokken gereden. Met zijn Mercedes. Heel mooi filmpje op Dumpert staat er. Ja. Het is wel leuk om naar te kijken.
2: Ik vind dat hij het goed heeft gedaan.
1: Ja, maar daar kon natuurlijk ook nog een strafrechtelijke kant aan. Hè? Mm-hmm. Burgers die helpen, altijd prima. Maar ja, een auto wordt toch gezien als wapen in zo'n geval.
2: Ja.
1: En hij heeft zijn enkel gebroken. Dus aankomende maandag mag meneer Roemer van de Jumbo Heemskerk toch even op het matje komen bij de politie om toch even verhaal te doen over het feit dat hij hem dus heeft aangereden.
2: Maar wordt hij strafrechtelijk vervolgd of moet hij gewoon een soort van getuigenverklaring afleggen van joh, dit heb ik gedaan, deze en deze reden?
1: Hij kan zeker strafrechtelijk vervolgd worden.
2: Ja, maar, sorry, maar dan ben ik het niet helemaal mee eens. Want nee, ik vind als jij op een dag drie overvallen kan plegen. Ik zit toevallig in een groepsapp uit die omgeving daar. Ik woon natuurlijk zelf in Heemskerk, dus ik krijg wel het een en ander mee.
1: Ja.
2: Er zijn weet ik veel hoeveel appjes en meldingen gedaan. Dan krijg je als crimineel voor elkaar om drie keer op een dag in hetzelfde dorp bij drie winkels een poging tot een overval te plegen. Je ontsnapt er aan twee. Dan denk je toch op een gegeven moment ook wel als politiemacht zijnde van jongens, ga eens wat doen.
1: Ja.
2: En het feit dat dan iemand hem aanrijdt om te voorkomen dat hij dan weer ontsnapt en misschien een poging 4 gaat doen. Of dat hij definitief uit het zicht verdwijnt. Want dan, ja, je zou denken na drie keer gaat het niet belukken vandaag, zeg maar. Dan vind ik toch wel dat je, ja, dan schort er iets aan onze rechtsstaat, denk ik.
1: Nou ja, iedereen die staat in zijn recht. Dat is het in Nederland. Of je nou crimineel bent of niet, je hebt nog steeds rechten. Maar, ik had het toevallig had ik het met een expert in dat vakgebied had ik het erover.
2: Ja.
0: Expert.
1: En die zei ook van, hij had er eigenlijk gewoon achteraan moeten blijven rijden. Constant met 112 aan de telefoon. En dus de politie die kant op begeleiden. Maar goed.
2: Ja, maar voor hetzelfde geld duikt hij daar even van een steeg in. Verdwijnt hij in een tuin en dan ben je hem kwijt. Ja.
1: Ja, dus het heeft inderdaad twee kanten. Aan de ene kant goed dat hij het heeft gedaan. Want hij heeft gewoon zijn winkel proberen te overvallen. Dat was de derde van die dag.
2: Ja,
1: ruim inderdaad maar voor zijn sokken. Want
2: weet je in ieder geval dat hij niet meer verder gaat.
1: Dat. Dus, en aan de andere kant, ja, de rechten in Nederland zijn ook gewoon, we zijn allemaal gelijk. En we mogen dus allemaal, hebben recht op goede rechtszaak en dat soort dingen.
2: Goede rechtsbijstand.
1: Als je inderdaad aangereden wordt door een auto, ja, kun je wel een winkel gepoogd te overvallen. Maar ja, dat betekent niet dat je het zeg maar aangereden mag worden met een auto. Terwijl in een ander opzicht is het wel handig dat het gebeurd is.
2: Maar en is dat dan ook niet een beetje risico van het vak, vraag ik me dan af. Want je
1: wat
2: weet,
1: staat er in de CAO van winkeldieven?
2: Want je weet natuurlijk dat je iets doet waar geen enkele Nederlander blij van wordt.
1: Ja, nevenschade.
0: Maar ik heb het filmpje niet gezien, maar hoe hard raakte die hem? Hij had zijn enkel gebroken, maar
2: hij is er toch niet vol overheen gereden.
0: Had hij met die impact ook zijn nek kunnen breken? Ik bedoel,
2: nee, ik zeker niet.
0: Okay.
1: Maar goed, je weet niet, voor hetzelfde geld zegt de rechter wel van ja, dit en dit was inderdaad de situatie. En dus je hebt goed gehandeld en klaar. Dat kan. Maar ja, hij heeft wel iemand aangereden. Dat is niet helemaal de bedoeling in Nederland.
0: Nee, oké. Okay.
2: Nee.
1: Er zijn inderdaad twee kanten aan dit verhaal. En diezelfde avond is er nog een ramkraak geweest bij de tabakzaak om de hoek bij de Jumbo.
2: Toevallig ook door dezelfde persoon, of
1: nee,
2: dat niet?
1: Nee, die had zijn enkel gebroken. Ja. Dus het was sensatie in Heemskerk.
2: Komt die strompelend die winkel binnen? Hier, ik kom even wat meenemen.
0: Niemand haalt mij tegen.
1: Ik ga het nu nog een keer proberen.
2: Ja, precies.
1: Dus dat eigenlijk. Het is een beetje sensatie.
2: Ja. Ik vind het wel een beetje schrikbarend, want Heemskerk is op zich best wel een rustig dorpje. Er gebeurt niet heel veel, maar dat dit dan op drie keer op rij kan gebeuren op een dag, vind ik toch wel een beetje zorgelijk.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Niet helemaal de bedoeling.
2: Nee.
0: We houden het in de gaten. En anders moet jij maar ingrijpen, Tim.
1: Ja.
2: Nee, want ik mag niks doen, want dan kom ik over de rechter.
0: Ja, wij komen wel voor je op.
2: Het is zelfs zo, dat op het moment dat je erin wordt gebroken in je huis... en die crimineel die raakt jou niet aan... maar je had wel je inventaris... dan mag je eigenlijk volgens de letter van de wet mag je niks doen.
1: Nee, klopt.
2: Niet zolang hij als eerste geweld toepast. Nou, dat vind ik ook super krom, want je doet iets tegen willens en wetens... doe je iets in wat niet mag... Maar je bent eigenlijk gewoon, kun je gewoon weglopen en zeggen van ja. En jij bent je inventaris kwijt, dan moet je naar een politiebureau, moet je aangifte doen, komt een onderzoekje. Nou, 9 van de 10 keer is het geld wat je dan kwijt bent, hè, wat gejat is, krijg je niet terug van de verzekering. Want dat is gedekt op bepaalde waarden.
0: Ja.
2: Emotionele waarden, dat telt allemaal niet mee. Dus je krijgt minder terug dan wat er is gejat. En dan moet je erbij mee doen. Je weet je hoeveel gezeik je daarvan hebt? Dat ik denk van ja. Ook ik vind daar wel wat van.
1: Dat snap ik.
0: Helemaal mee eens. Alleen hebben we geen controle over.
2: Nee, dat klopt. Waar we wel controle over hebben, is dat we gaan weer een spelletje doen vanavond. Raadteplaat.nl.
0: Ja, dat is ongeveer de site. Dat is ongeveer het principe.
1: Ja. Nee, het is de huisband.
2: De huisband, die heeft je wat klaargezet.
1: Die staat er klaar.
2: En nou zit ik iets te ver van het scherm af, zodat ik net niet helemaal kan lezen wat er staat.
1: Trek hem maar van de muur af.
0: Hier met het scherm.
2: Hier met het scherm. Ik krijg hem zo naar over het bureau heen gebonjourd. Wij gaan zoeken naar een plaat, uitgebracht in 1987, met 860 miljoen streams.
1: Bijna. 680.
2: Oh, sorry, 680. Ik haal de getallen door elkaar. Excuus. Er zit nog wat alcohol in mijn lichaam, zo te zien. De difficulty is easy, dus we zouden bij de tweede hint moeten kunnen raden. Ofzo bij de Bass, de Strings en de Brass Ensemble. En het genre wat we zoeken, dat is pop, dance en R&B.
1: Rick de Beer.
0: Ja, perfect.
2: Dit is wel jullie straatje. Ja.
0: Zullen we kijken of we met de drums kunnen komen?
1: Ja.
2: Zullen we gewoon proberen? Ja.
0: Space 2.
1: Michael Jackson.
2: Smooth Criminal.
1: Smooth Criminal. Dit is 100%. Als dit niet Smooth Criminal is, dan stap ik nu de deur uit en dan ga ik naar huis. Ik ga alvast staan. Als dit niet Smooth Criminal is...
2: Dames en heren, Rick heeft de studio verlaten. Nee, het was niet Michael Jackson, Smooth Criminal.
0: Nee, Rick was te vroeg. Het is Bad. Het is Bad van Michael Jackson.
2: Bad. Ja.
1: Van Michael. Ja, het is ook Bad.
2: Bad.
0: Ja.
1: Jullie vertrouwen te veel op mij.
0: Hey.
1: Wat staat er bij de hint? Kun je de hint laten zien?
0: Ja, natuurlijk.
2: Slecht waarschijnlijk.
0: Even kijken. Awful.
1: Damn.
2: Nice.
0: Damn.
2: Dat was wel denk ik de snelste die we ooit gespeeld hebben.
0: Ja, maar het publiek had ook verwacht dat we hem zouden raden.
1: Ja.
0: Dus hoe knap is het nou?
2: We moeten onze streak hoog houden. Dus in die zin is het best wel knap.
1: We hebben hem wel weer.
2: Ja. Banger.
0: Ik tik hem er ondertussen in.
1: Ja. Michael is AE trouwens.
2: Dat is Michael is
0: ook Jackson. Vergeten.
2: En Jackson is met CK, hè?
0: Jackson. Dat had ik. Jackson.
1: Er staat hier. Stop. Ja.
2: Die ja.
1: Ja.
2: Ah! Ah! Ja, dat was hem. De deuntje.

0: Lekker hoor.
1: Lekker hè?
2: Smooth Criminal.
3: Onze eerste gok van Michael Jackson.
2: Hoe kan je ook zo stom zijn? Je hoort toch echt overduidelijk het verschil tussen de drums van Bad en Smooth Criminal.
3: Nee, ik ging volledig met je mee erin. Ja. Dus daar zijn we als team verantwoordelijk voor.
2: Ja, had je niet moeten doen.
3: Nee, denk je dat als de mannen of de Goren of Jordi hier meteen een weerwoord op hadden?
2: Ja, die waren ready. Die waren scherp.
3: Die waren volledig op de...
2: Ja, die waren scherp.
3: Eigenlijk dragen zij de show, hè?
2: Ja.
3: Eigenlijk doen zij alles. Hè. Wij zijn maar figuranten in hun leven.
2: Ja, zo kan je het ook noemen.
3: Nee, ze zijn er vandaag niet bij. We missen ze ten zeerste.
0: Zeker.
3: Als jullie luisteren, we denken aan jullie.
2: Love. Naar de Goren.
3: Weet je wat er ook altijd bij de feestweek komt kijken... en waar ik voor het eerst niet ben geweest dit jaar?
2: De harddraverij.
3: De kermis.
4: Oh, jij bent niet op het kermis te rijden.
3: De harddraverij heb ik vorig jaar voor het eerst bezocht... in al die jaren dat ik hier woon. En de kermis heb ik dit jaar voor het eerst niet bezocht.
2: Damn, ik heb altijd traditie... elk jaar minimaal één keer in het Vernauws.
3: Echt?
2: Ja.
3: En ja, want ik zag een foto die je deelde van...
2: ja, in het Vernauws.
3: Een repost, ja, ja. Zeker, ja. En daar ben je ook weer heel hard uitgekomen.
2: Ja, ik ben er nog.
3: Ook altijd dronken erin of nuchter?
2: Nee, nuchter.
3: Altijd nuchter?
2: Nee.
3: Nou, niet
2: altijd. Ik was alleen dit jaar nuchter, omdat ik sowieso woensdag niet... ik had 2 biertjes op woensdag of zo.
4: Oh.
2: Ik ging de volgende dag gewoon weer om 6 uur.
4: Ja, precies. Wij moeten gewoon werken de volgende dag.
3: Dus het Funhouse en that's it.
2: That's it.
3: Maar niet iets van winnen of zo?
2: Nee. Ja, heel af en toe, als we net bezig zijn. Ik vind bijvoorbeeld die chips, dat je van die muntjes erin zet, dat valt dan in zo'n bakje en dat schuift dan. Dat vind ik soms wel eens grappig om te doen. We hebben toen een jaar ook skiballen gedaan. Omdat wij zo'n grote knuffel van 2x2 wouden winnen. Dus we hebben met z'n allen, ik denk, 8 banen in bezet gehouden om alleen met skiballen en allemaal te verzamelen. Maar dat was dit jaar ook niet het geval. Ik ben dit jaar echt alleen in het Vernauws geweest.
4: Hm.
3: En hoe is dat bij meneer De Wit? Heeft u nog een rondje kermis gemaakt?
4: Ik heb zeker een rondje kermis gemaakt. We hebben de familietraditie om altijd vuurwerk te gaan kijken. Vrijdag rond 10:00. Even naar het kermisterrein, rondje kermis.
2: Wat een klappers weer, hè?
4: Ja, joh.
2: Ik vind het altijd zo... Ja, dat klinkt...
4: ik vind het altijd bijzonder dat je gewoon met de kermis gewoon vuurwerk hebt.
2: Het is zo beschaafd Nederlands vuurwerk.
4: Ja.
2: Zo netjes, zo... Pjoe, poem, pjoe.
4: Ja.
2: En er was aan het einde was het... Poep, poep, poep, poep, poep. Klaar.
4: En het bouwt op en dan gaat sneller en sneller. En op een gegeven moment heb je een paar... Pam, pam, pam, pam. Nou, dat was het.
3: Mensen klappen.
4: Ja. En dan zie je iemand op het dak met zijn telefoon zo... met zo'n wit lampje zwaaien. Van ja, jongens, het is nou echt klaar.
2: Ja.
4: Maar ik had wel zeg maar 2 of 3 keer tijdens de show... want dan laat ze een pauze vallen... en dan gaat er weer een nieuwe batch vuurpijl de lucht in. Dan denk ik zo van, oh, de show is over. En dan pieuw, ging er weer een paar. Ik denk, oh, we gaan er even door.
3: Psych.
4: Dus dat was wel leuk. En ik heb bijna wat gewonnen. Ik kon namelijk bijna met een fatbike van de kermis af.
3: Wat?
4: Want je had namelijk helemaal achteraan op de kermistrein... had je de project met een K, project 2. En er was zo'n clown die zeg maar rondrijdde heen en weer ging. En daarnaast had je een aantal van die carousels. En dan had je een PlayStation 5 met de Satisfyer. Dan had je daarna een fatbike, een elektrische step en een minibike. En wat je moest doen, je moest een eurotje erin doen. En dan ging er een teller lopen. En als je precies op de 10.000 afdrukte, dan ging de box open. En dan kon je de inhoud mee naar huis nemen. Nou, ik heb 5 pogingen gewaagd. En bij poging 3 kwam ik tot 9.993.
2: Ah. Dus je bent naar huis gegaan met de Satisfyer?
4: Nee, ik heb het opgegeven en toen ben ik vertrokken. Maar ja, op 7 punten had ik dus een fatbike in mijn huis kunnen nemen. En dat is heel moeilijk, hè, want die timer die loopt op van 0 naar 10.000. Dus dan zit je heel gefocust aan die getallen te kijken die dan oplopen. Maar tegelijkertijd gaat er ook een soort muziekje zo...
3: Ja.
4: En als je dan te laat bent, hoor je ping, ping, ping, ping, ping. Nou ja, dan ben je gewoon zwaar afgeleid. Dus je moet heel gefocust moet je kijken. Nou ja, goed. En achter mij stonden 2 zeer charmante dames. Die hebben ook een poging gewaagd.
2: Sidequest.
4: Maar goed, van 1 van de 2 had ik eigenlijk wel de nummer willen hebben. Maar dat is niet gelukt.
3: Dus als je luistert, denk je vast uit die
4: dag. Hint, als je luistert. Het was een gezellig momentje. Moeten we even afspreken. Was leuk.
2: Laten we een koffietje doen.
4: Precies.
3: Laten we elkaar volgend jaar bij de kamelenrace zien of zo.
4: Zee.
3: Dat is altijd mijn doel. Als ik naar de kermis ga om te kijken of ik met een hele groep, met wat ik daar ben, de hele... kamelenracebaan kan afhuren. Maar nee, helaas.
2: Want dat lukt nooit. Er staat altijd zo'n ontzaggelijke rij bij de kamelenrace.
4: Ja, joh.
2: Dat is echt insane.
3: Ik denk dat als ik ooit ga trouwen, zou ik wel zo'n tent bij mijn bruiloft willen. Zo'n kamelenrace tent.
4: Is dat zo?
3: Ja, dat zou ik er wel bij willen.
2: Zou je ook willen trouwen?
3: Nee, dat niet.
4: Dat is wel. Davy, wij gaan even praten.
2: Ja, dat is wel handig om te weten.
4: Ja.
2: Als ik ga trouwen.
4: Ooit?
3: Wacht eens even.
2: Wait a minute.
3: Dan is de muziek natuurlijk al geregeld. Dat heb ik al tegenover mij zitten.
2: Ja, dat is waar.
3: Dat is fijn.
2: Dat is zo geregeld.
4: Kijk.
3: Zo ook nog verder is.
2: Dat toch?
3: Zeker.
4: Hey, maar wij hebben vorige week nog gedraaid natuurlijk. Dat schoot me ineens te binnen. Maar. Wat vond je? Mooi feestje?
2: Ja, prima feestje.
4: Ja.
2: Nou, schappelijke mensen.
4: Ja. Ja, het was jammer dat we al onze zooi door het strandzand heen moesten trekken.
2: Dat was een hoosbui.
4: Oh, je auto
2: zeiknat. En dan ren je dus een donkere parkeerplaats over om je auto te pakken. En dan denk je, oh, ik zet even aan. En dan zet je een stap en dan stap je in een plas, jongen.
4: Ja, 3 centimeter water, hè? Ja. Gewoon over de hele weg.
2: En dan denk je, oh, maar de volgende stap zal vast droog zijn. Nee, je tweede schoen is ook nat.
4: Ja.
3: Was het op zaterdag dat jullie daar...
4: Nee, vrijdagavond.
3: Vrijdag.
2: Achterlijke dag trouwens.
4: Vrijdag. Ja, maar goed. Ik heb het ook niet bedacht, maar toch.
2: Het was wel gezellig.
4: Ze waren super tevreden. Dus
2: het
4: dat
2: leek
4: was echt,
2: bijna alsof we door een rivier liepen.
3: Oh,
2: ja, een rivier. Ja. Een rivier. Bijna een rivier van Eminem en Ed Sheeran. Ja, jij bent van de bruggetjes, maar ik ken er ook wat van, hè?
4: Komt een bruggetje over de rivier.
3: River, Eminem en Ed Sheeran.

0: Lekker.
1: Suiger voor pijn.
0: Suiger voor pijn. Sukkel voor pijn.
1: Yeah.
0: Dit is altijd mijn pubquiz nummer. Van als ik nog vraag van hoeveel artiesten kun je opnoemen die op deze plaat staan.
1: Lil Wayne.
0: Check.
1: Wiz Khalifa.
0: Check.
1: En Imagine Dragons.
0: Check. Meer.
1: Ke?
0: Natuurlijk.
1: Damn. Ik denk ik lees het even op. Dan
0: ja,
1: lijkt het
0: heel slim. Ja, was hè.
1: Ja, maar even te kouwe. Hey. Krijg naar de touwtouw.
0: Wie wil er nog een paar bij gooien?
2: Geen idee. Dat is geen artiest, maar...
1: Ik hoorde het te weten. Ik heb het namelijk vaker opgenoemd. Nee, ik weet het niet.
0: Logic, gooi je er nog op?
1: Zit Logic erbij?
0: Ja, Logic is de eerste verse.
1: Damn.
0: Ex-Ambassadors.
1: Hoor je ook nog? Oh ja.
0: En er is er vast nog één, maar die laat ik voor de luisteraars. Dat gun ik ze. Ik weet hem wel, maar...
1: Is het zo?
0: Luister, ze mogen hem insturen voor mij.
1: TY Dollar Sign bijvoorbeeld?
0: Bijvoorbeeld.
1: Oh.
0: Hoef je hem in te sturen. Het Rick en Rick Show op Instagram.
1: Zeg maar. Yeah. TY Dollar Sign. Op de Rick en Rick Show.
0: Eerst stuur ze het fijn op, jongens.
1: Ja, gaat snel, hé.
0: Gaat heel snel.
2: Deel.
1: Het is nog droog.
2: Ja.
1: Dus ook voor het eerst. Meestal zijn
2: we
1: het beginnen te storten regenen helemaal. Gap, luister dan. De plut alles te tellen. Waterplut uit de hemel, gek.
0: Tweede uur zijn we gewoon bij jullie terug. Met meer plaatjes en meer praatjes. Gaan we ook Weekend Warriors gaan introduceren.
2: Zeker.
0: Gaat gezellig worden.
1: Damn.
0: Wow.
1: Deze heb ik lang niet gehoord.
0: Hè? Wow.
2: Dit is waar de Rieke Rieke Show thuis hoort, hè? Damn. De Hall of Fame.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Oh, kijk, dat is een bruggetje.
1: Hebben wij nou niet al langer het programma dan dat de ochtendshow van Mattie en Marieke is geweest? Die zijn nu na 8 jaar uit elkaar, maar volgens mij...
0: Wij gaan nooit
2: tot elkaar. Wij zijn
1: we gaan
2: langer.
1: Het even raden, we gaan het overwinnen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een vliegshow in Griekenland is een straaljager van de Griekse luchtmacht neergestort. De twee piloten van het vliegtuig hebben het ongeluk niet overleefd. Het toestel is een McDonnell F4 Phantom. Dat type kwam in 1974 in dienst bij de Griekse luchtmacht. De straaljager verloor plotseling hoogte en stortte neer, waarbij het explodeerde en in tweeën brak. Daarna ontstonden er grote zwarte rookwolken. Duizenden mensen waren getuigen van de crash. De vliegshow werd gehouden bij de luchtmachtbasis Tanagra, ten noorden van Athene. De Duitse politie is een klopjacht begonnen op de klimaatactivist die zegt dat hij afgelopen week meerdere aanslagen heeft gepleegd op het elektriciteitsnet. Gisteravond nam een arrestatieteam in een bos in Noord-Rijn-Westfalen de auto in beslag waarmee hij was gevlucht. Maar de verdachte, Daniel V., was nergens te bekennen. De politie gaat ervan uit dat hij lopend verder is gevlucht en controleert ook beelden van wildcamera's in het gebied. De verdachte heeft in een brief geschreven dat hij achter de sabotagepogingen zit en noemt het opwekken van elektriciteit uit fossiele brandstoffen een misdaad die onbeschrijfelijk leed veroorzaakt. De afgelopen dagen zijn in het zuidwesten van Jemen zo'n 150 doden gevallen bij gevechten tussen het staatsleger en Houthi-rebellen. Donderdag begonnen de rebellen een offensief. Waarschijnlijk willen de Houthis de controle over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika overnemen. Pierre Gasly start morgen in de Grand Prix van Italië in Monza vanaf pole position. De Fransman was in zijn Alpine de snelste in de kwalificatie. Mercedes-coureur George Russell start op de tweede plek en Max Verstappen start als zesde. Het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het vannacht af naar 7 tot 12 graden. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Rick de Beer en Rick Esser vormen samen de Rick en Rick Show.
1: Ja, ja. Hij is even gestopt van het eten van zijn pizza om weer bij de microfoon aan te sluiten. Daar heb ik wel respect voor. Uitsmakelijk trouwens. Hij wilde dankjewel zeggen, maar zijn mond zit nog vol. Oh, dat is niet handig.
2: Schuifje moet omhoog. Nee, maar wij maken wel eens fouten, maar dat doen ze ook bijvoorbeeld bij Q-Music. Want daar wilden ze het nieuws voorlezen. En toen kwamen ze erachter dat ze de microfoons helemaal niet neergezet hadden.
1: Neergezet?
2: Ja, ja, die hebben, voor de mensen die nog wel eens naar Q-Music luisteren, Mattie en Marieke, die hebben altijd zo'n oortje.
3: Ja, zo'n zendertje hebben ze.
2: Zo'n zendertje. En dan halen ze dus de microfoons van de tafel. Die kunnen ze gewoon eruit halen en klaar. En die leggen ze in een la, ergens in de studio. Maar op het moment dat je dus het programma gaat maken, zoals Domien bijvoorbeeld doet met de top 40, dan moet hij dus die microfoons pakken en neerzetten. En het nieuws lezen, dat is bij Q-Music altijd live in de studio. Als dat live kan. En dus ze hoorden de tune van het nieuws. En ze keken naar voren en er stond geen microfoon. Dus ze moesten de microfoon uit de la trekken. Nee, heel die standaard neerzetten.
3: Ja. Oei, oei, oei.
2: En dan is het bij ons gelukkig alleen maar een schuifje wat niet open staat.
3: Precies.
1: Nou, dat is wel snel te fixen. Ja, ik zag een beetje zo'n kauwende beweging. Dus ik denk, oh, hij wil het gewoon netjes wachten tot zijn mond leeg is.
2: Nee, ja, als hij vol was, had ik inderdaad gewacht. Maar het wordt wel lastig praten als je microfoon niet aan staat.
1: Heb ik respect voor, dankjewel. Helemaal goed. Lekker aan het eten, is het weer goed vandaag?
2: Ja, zeker. Over eten gesproken, daar wil ik straks even wat over vertellen nog.
1: Over eten.
2: Dus nou, daar gaan we straks nog even wat meer over vertellen.
3: Oké, ben benieuwd.
2: Vooruitblik richting Weekend Warriors natuurlijk.
3: Ja.
2: Wat we vanavond gaan doen.
3: We zijn ook met z'n drieën vanavond bij de Weekend Warriors. Dus we gaan een verkort programma doen tot 9 uur. 10 uur gaan we een herhaling doen. En wat we dan gaan doen in het uurtje van 8 tot 9. Dat is een half uurtje 92 Heroes. Ik heb de playlist, die heb ik al gemaakt. Momenteel zit die even verstopt achter een appie. Die moet ik dan er even bij pakken. Maar de playlist is gemaakt, dus daar kom ik zo even op terug. En dan gaan we het tweede half uurtje gaan we gewoon even lekker moderne meuk draaien.
1: Moderne meuk?
3: Moderne plaatjes.
2: Amazing.
3: Recent uitgebracht werk.
2: En daarna vooral natuurlijk invulling vanuit Rick de Beer. Want die zit vanavond
3: ook weer
2: achter de knopjes. Dus hoe het programma loopt, dat is helemaal in de handen van de baas.
3: Lekker man.
1: Ja. Blijkbaar is degene achter de knop altijd de baas.
2: Ja, want als je die bevalt wat ik zeg, dan schuif je mijn microfoon dicht.
1: Ja, of ik vergeet hem gewoon omhoog te schuiven.
2: Ja, überhaupt natuurlijk ook. Hou überhaupt je mond maar.
3: Maar Rick, jullie heet allebei Rick, maar Rick Esser, vind je dat niet raar dat je nu zeg maar aan de andere kant van de tafel zit en dat Rick de Beer nu de schuiven bedient?
2: Nou, ik moet wel zeggen, ik ben wel iemand die het lastig vindt om controle uit handen te geven.
3: Ja.
2: Ik heb het ook met autorij, ik rijd liever zelf dan dat ik erna zit.
3: Mm-hmm.
2: Ik rij snap ik. Geweest, dus dat snap is ook wel weer raar. Maar goed, heb je ook controle. Dus ik heb wel de hele tijd gehad dat ik dacht van, oh ja, maar ik weet hoe ik het programma Rick en Rick Show wil hebben.
3: Mm-hmm.
2: Ik weet welke jingles, wanneer, hoe, wat of dat soort dingen. En toen op een gegeven moment dacht ik dat we naar de nieuwe studio gingen. Toen dacht ik ook van, weet je, als we nou inderdaad, ik moet het leren. Maar als we dan gelijk Rick de Beer het ook laten leren, dan is het niet controle uit handen geven. Dan is het samen beter worden.
1: Wauw.
2: En dat zijn we nu aan het doen.
1: Wat heb je mooi gezegd.
2: Wel hè. En je doet het ook gewoon goed hè.
1: Nou, dankjewel.
2: Hier en daar mist er misschien een achtergrondmuziekje of een dingetje. Maar dat is allemaal bijzaak. Dat is allemaal leren, allemaal doen. En daarin ben ik gewoon veel te veel perfectionistisch.
3: Je ziet het, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Hier zijn Miracle, Someone Special, Coldplay.

0: Family.
1: Familie.
2: Familie.
3: Familie.
4: The Family.
0: Keigo en de Kettingrokers. Ja,
3: ja, de Changemokers bedoel jij.
0: Ik heb die wel eens live mogen zien. En ik heb het altijd al gezegd. En ik zal het ook nog een paar keer blijven zeggen. Die zijn live toch wel ongelooflijk veel leuker dan je verwacht van als je naar de radio naar luistert.
3: Ja, want ik ken ze vooral van de radio edits. Die je hoort op de radio, zeg maar. Maar jij bent daar inderdaad live bij geweest. Maar ze draaiden echt van alles. Hè? Ook gewoon trap en allerlei andere vage gekke shit.
0: Trap, drum en bass, techno. Was echt super hard. Je verwacht het totaal niet.
3: Wow.
0: Echt top.
1: Jullie zijn toch wel bekend met de Baron Family?
3: Nee.
0: Nee. Helaas.
1: Nee?
0: Nee, je wilt ergens infietsen, maar kan je niet volgen hierin.
1: Oké, dan ga ik het anders spelen. Ik kan het wel voor gaan zitten zeggen. Jullie krijgen bij deze een opdracht om na het volgende nummer mij te vertellen wat de Baron Family is.
0: Baron.
1: Baron.
0: Baron.
1: B-A-R-O-N-G.
0: Oké. Okay. Dan kun je bruggetje maken, dan kun je er wat over vertellen. Tot die tijd niet.
1: En dat verklaart ook waarom Chainsmokers meer muziek draait dan wat we gewend zijn. En dat je in één keer trap en drum en bass krijgt.
0: Okay.
1: Maar dat mogen jullie zelf gaan onderzoeken. Ik ga het niet voorzeggen. Tim die zei net al, die ging over Family. Nou, Family is een heel lekker restaurant.
3: Zeker.
0: Hij is meer commandeursman, maar...
1: Ja, nou goed, hè, soms moet je ook inschikken en dat soort dingen. Maar ik heb even ik wil even een kleine SO doen. Ik wil even dit moment pakken en ik ga gewoon lekker er doorheen fietsen alsof het mijn eigen programma is, want dat is het ook. Over eten gesproken, in Castricum. Het is een heel lekker tentje. Dat heet Gewoon bij Roon. Kennen jullie dat?
3: Nee.
0: Bij Roon ken ik, ja.
1: Stappers restaurant in Castricum. Laat het nou net zo zijn dat per 1 september een maatje van mij dat overgekocht heeft en dus officieel eigenaar is van Bij Roon.
0: Overgekocht?
3: Overgekocht?
1: Ja, hij heeft het gekocht en hij is eigenaar van Bij Roon. Mm-hmm. Dus ik wil, voor de mensen die luisteren, wil ik vragen, ik snap het, IJmond 360, Castricum valt er net buiten. Geef die jongen even lekker wat werk. Zorg ervoor dat hij er geen spijt voor krijgt. Ga even richting het restaurant. Gewoon bij Roon. Je kan of gewoon op de kaart bestellen. Dus ze hebben ook heerlijke tapas. Je kan echt lekkere tapas. Dat zeg ik niet omdat... Want ik ben er al geweest voordat het van hem was. Het zijn oprecht lekkere tapas. Voor de mensen die denken, we gaan nog even lekker gezellig avondje uit. Ze hebben een heel mooi terras. Kan je heel lekker zitten. Leuk sfeer. Leuk personeel. En nou blijkt het dus ook nog van een maatje van mij te zijn. Dat is dus bijzaak bij alles wat ik net opgenoemd heb.
3: Yeah.
1: Ga even die kant op. Reserveer even lekker met z'n tweetjes, viertjes. Misschien met de hele familie. Hartstikke gezellig. Ga lekker daar tapas eten. Het is echt een aanrader. En zorg ervoor dat die maat van mij gewoon lekker bezig blijft. En dat gebeurt ook vanzelf, hè? Want het zit gewoon vol vandaag, hè? We praten over zaterdag. Het is gewoon vol.
3: Het is een maat van jou. Krijg jij nog een rol-t-shirt of dat niet?
1: Nee, maar daar ga ik het nog even over hebben met hem. Ik zit het hier wel te verkondigen, maar daar gaan we wel nog even over babbelen.
3: Dit is ongepromote reclame, zeg maar.
1: Ja, maar dat doe ik eenmalig. En dan gaan we ook binnenkort ga ik even zitten. Zeg, joh, dit en dit heb ik al verteld. Als je dat nou vaker wilt, moet dat
3: nog even regelen. Ja, we kunnen daar ook gewoon een keer naartoe gaan als Rick en Rick crew. En dan daar gewoon een uitzending maken, gewoon te plaatsen. Dat we gewoon even een reportage maken.
1: Ja. Nou, we hebben nu lekker een bakje met hammetjes.
3: Precies.
1: Lekker
3: even een bakje tapas.
0: Welke vriend heeft overgekocht van je?
1: Randy.
0: Lekker, man.
1: Ja.
3: Oh, nice.
0: En hij werkte, wat was zijn link dan met het restaurant?
3: Hij werkte toch in Scheveningen?
1: Nee, in Zandvoort.
3: Zandvoort, dat was het, ja.
1: Hij is ooit begonnen bij de McDonald's. En hij is zeg maar een hele baan geslagen door verschillende horecazaken. Waardoor hij op de meest recente was hij bij de haven in Zandvoort, was hij bedrijfsleider.
3: Ja.
1: En toen kwam ineens de kans, de haven die ging failliet volgens mij, weet ik veel wat. Heel gezeik. En toen zag hij de verkoopadvertentie van Bij Roon voorbij komen. En toen dacht hij, ja, fuck it. Ik heb de ervaring. Ik ga het gewoon doen. Jeetje. Dus echt met respect. Heb ik hem echt al, denk een stuk of 17 keer verteld dat ik echt trots op hem ben. En dat ik echt met respect heb voordat hij die stap heeft genomen. Want het lijkt mij doodeng om een restaurant te leiden. Dat je eigenaar bent van een restaurant. Ja, en dan gewoon doen.
3: Ja, en op zo'n leeftijd, want hij is niet de...
1: Ja, hij is ook...
3: Hij staat nog aan het begin zeg maar, van zijn werkcarrière.
1: 24?
3: Ja, dat bedoel ik.
1: Deze maand wordt hij 25.
3: Dus, nou...
0: Ik weet wel...
3: Beetje af, hoor. Sprong je de diepe. Ja. Zo.
0: Netjes.
1: En dat is ook waarom we het zeiden. Van, ga het gewoon doen. Je bent jong. Je hebt geen verantwoordelijkheden, niks. Je hebt geen gezin te onderhouden. Je hebt geen hypotheek te betalen.
0: Woon nog thuis.
1: woon nog thuis. Ja, zometeen of, dan niet, want hij heeft, daarboven zit een woning. Dus hij kan gewoon wonen.
0: Oh, het is gewoon 2-in-1 klap.
1: 2-in-1 klap.
3: Nice.
1: Dus,
3: dat is goed.
1: Die kant op. Baron, Kassikum, geef de kans. Reserveren, zeker handig, het zit vol.
3: Eet even een happie.
1: Eet even een happie en doe voor de groetjes aan Randy van Rick.
0: Nou, bij deze. Wil je de volgende ook nog aankondigen?
1: Ja, zeker. En ouwe, Major Lazer. Gebeurt er nog wat mee? Ja, hij doet hierna nog wel wat.

0: Anna.
1: Watch out for this. Major Lazer, Busy Signal, de Flexicon. En tussen haakjes staat Boumaier. En wisten jullie dat dit nummer Nederlandse invloeden heeft?
2: Ja, maar ik weet alleen niet van welke hoek.
1: Ja, jij weet het wel. Tim? Nee. Ik ga even een klein stukje laten zien. Het gaat voornamelijk om de sample die je hoort. Het zijn de trompetten. Dat zijn deze trompetten. Nou, iedereen kent die van het nummer, hè?
2: Ja, ja. Die was gehoord, ja.
1: Goed, gaan we naar een Nederlands nummertje. Nu denk je nog, wow, valt mee. Waar gaat hij nou heen? Wat lult hij nou?
3: Ik proef wel een beetje de Caribische sfeer hieruit.
1: Sowieso echt een, dit is echt een topartiest. Echt een underdog in Nederland. Zo slim met teksten. Hey! Dat klinkt gevaarlijk.
2: En deze was eerder.
1: Deze was eerder. 2009. Ik zeg je, niemand houdt me van de troon. Typhoon, Boumaier.
3: Is dit niet de opposit?
4: Ja, ze zeggen Typhoon, Boumaier.
1: Nee, het is Typhoon.
3: Typhoon.
1: Dat zegt hij ook maar vier keer dat het Typhoon is.
2: Ik vind het niet duidelijk.
3: Ik heb dat niet gehoord, sorry.
1: Oh, oké.
2: Hij mag zichzelf al beter aankondigen.
1: Ja, vind ik wel. Maar vond ik wel een leuk uitstapje.
3: Ja, even grappig.
1: Naar, even naar die kant.
3: Mooie rip-off.
1: Jullie hebben van mij huiswerk gehad.
2: Ja.
3: Ja.
1: Wat hebben jullie gevonden? Even voor de mensen thuis. De vraag was, wat is de Barong Family?
2: Yellow Claw zit erin.
1: Onder andere.
2: Ik ken iemand die daar een release op heeft.
1: Ja.
2: Dat is mij zeg maar verteld toen ik naar de wc ging.
1: Ja.
2: Tim heeft nog zijn laptop open. Veel vooraan.
3: Waar zou ik beginnen? De Barong Family is een Amsterdamse georiënteerd, of tenminste de op Amsterdam based, zoals ze het hier schrijven. Electronic Music Record Label, founded in 2014... bij de Dutch DJ en producer duo Yellow Claw. Ja. De funders is dus Jim Aagsier en Nizzle. En die zijn dus allebei van Yellow Claw. De muziekgenres waarin ze zich bevinden is eigenlijk open voor elk creatief genre. Maar ze focussen voornamelijk om hybrid bass, hard dance, techno en de signature of jungle stereotaal. Yes.
1: En dan praten we inderdaad over dit soort muziek.
2: Yeah.
1: Arjen Lubach heeft ook een release bij de Barong Family.
2: Echt?
3: Is dat zo?
1: Ja. Maar goed, dat verklaart dus ook wel een klein beetje waarom dan bijvoorbeeld iemand als een Chainsmokers, ze zijn dan geen lid van de Barong Family, maar dat ze dus, omdat het zo open is, het is zo'n open genre, dat ze dus kunnen zeggen van oké, dan gaan we inderdaad ook gewoon een open genre doen.
3: Nice.
1: Dus dat vond ik wel even grappig om te vermelden. Voor jullie ook een beetje.
2: Dus dat mag standaard gebruikt worden door.
1: Ja. Oh.
3: En wat ook heel mooi is, en dat zie ik niet bij elke site terug, als je namelijk naar de website gaat van de Barong Family, dat is dan een heel... Ja, er staat niet heel veel. Er staan een aantal links naar social media. Maar daaronder staat gewoon een e-mailadres.
1: Ja.
3: Dus als jij producer bent of DJ en je hebt een demo, dan kun je dat gewoon naar hun opsturen.
1: Ja, klopt.
3: En dan, wie weet, wordt jouw volgende plaat gedraaid op Lowlands. Ja, je weet het nooit.
2: Oh, dat is voor jullie, man.
1: Zo heeft inderdaad dus ook Jos Lokhorst. Die heeft dus ook een release bij de Barong Family.
3: Ja, en hij is natuurlijk wel een lokale DJ Annex producer.
1: Zeker. Zoals ik al zei, Arjen Lubach heeft dus ook een nummer bij de Barong Family. En ik vind hem eigenlijk wel grappig om even te draaien tussendoor. En daarna laat ik de knopjes weer los hier en dan mag ik het weer overnemen. Goed idee?
3: Ja. Ja.
1: Oké. Okay. Voor sommigen misschien al bekend, The Galaxy.
3: Ja.
1: In 2015
2: oh, ja.
1: Een DJ-duo door Arjen Lubach en Sascha Haarland. Arjen Lubach is er uiteindelijk bij gestopt. Sascha Haarland die gaat nog steeds mee door. Die hebben een x-aantal releases gehad bij The Barong Family. Nummers zoals Turn Day, Turn Night, Highway, No Matter What. Het zijn allemaal leuke streams. Maar dit is Moon and Stars. Een van mijn favorieten van hun.

0: Klik!
1: Als ik zie het
0: daar. Alles
1: daar! Ja,
2: daar zijn we. Hallo.
1: Dankjewel.
2: Nou, die hebben we ook gedraaid. Provide, GEC featuring Chris Brown.
1: Gaat snel, hè?
2: Ja, we gaan er als een rap tempo doorheen, hier, dames en heren. Het is unglaublich, unglaublich.
1: Dus dit is zeg maar een noodknop?
2: Nou ja, zo kan je het noemen. Ja. Ja, een normale technicus die onthoudt dat je op hold moet drukken als je niet verder.
1: Oh ja, oh ja. Oh ja. Ja, ja, ja,
2: daar,
1: ja.
2: Er gaat er zeg maar al fundamenteel iets mis bij jou.
1: Ja, dat is een appje.
2: En het, dat is niet erg.
1: Nee.
2: Dat doen we allemaal.
1: Ja.
3: Iedereen mag van.
2: En nu weet je ook hoe je het op moet lossen.
1: Ja.
3: Precies.
2: Dus, wat hebben we nou geleerd?
1: Nou, niks. Gaan we meteen door naar de volgende. Als de feestweek altijd voorbij is, dan werk ik altijd meteen toe naar het volgende op mijn agenda. En dat is voor mij tussen feestweek en ADE is het eigenlijk niks.
2: Niks?
1: Nee.
2: Je hebt helemaal niks voor de komende... Hoe lang duurt dat?
1: Ja, ik heb misschien nog een vakantie tussendoor.
2: Oh.
1: Maar...
2: Moet er niet gewerkt worden?
1: Nee.
3: Dat doen jullie.
1: Doe niet zo mal, doe niet zo mal.
2: Gekke huis. Belasting betaal ik toch niet? Nee.
1: Wow. Nee, maar tussendoor is dat jaarlijks in ieder geval de focus van eerst feestweek en dan de ADE. Jullie zijn er niet zo van, hè, van ADE.
2: Ik heb er helemaal niks mee. Ik weet niet waarom. Het trekt me niet aan.
1: Terwijl er echt ook wel feesten voor jou tussen zitten.
2: Ja, zeker. Geloof ik ook.
1: Mensen over de hele wereld.
2: Ja. En toch denk ik, nee, hoef ik niet heen.
3: Is het te massaal voor jou?
2: Ik denk het.
3: Ja.
2: Ik heb er nooit echt bij stilgestaan.
3: Ik ben het daar op zich wel mee eens. Ik ben wel een paar keer geweest. Gewoon naar wat kleinere feestjes in Amsterdam. Maar als je ziet hoeveel man daar over straat gaat. Dat is echt... Ja, je moet al echt met een groepje gaan. Vind je het leuk, zeg maar. Ja, ik zou daar nooit in mijn eentje zou ik naar ADE gaan. En dan gewoon een random feestje pakken.
2: Nou ja, ik zou wel in mijn eentje naar de feestweek van Heemskerk gaan. Maar dat heeft me ook tegengewerkt. Ja.
1: Dat is zelfs de bakker in Amsterdam, die heeft een DJ-set, weet je wel?
2: Ja, het gaat, er ja, dat ook is ook een bus zo. Door de stad en die heeft dus ook een DJ-set.
1: Ja, Reinier Zonneveld zit in de tram.
2: Ja.
1: Charlotte de Witte Wiesel zit op de pont, weet je wel?
2: Ja.
1: Ja, ziek man. Ik heb mijn hele zaterdag al volgepland.
2: Ja?
1: Ja. Ik ga zaterdag naar mijn dag. Hoe laat begint mijn dag, denk je?
2: 6:00.
1: Nou, close.
2: 7:00.
1: Nou, 6:30.
2: Wow.
1: Om 6:30 sta ik in de loft.
2: Wat, 's ochtends?
1: Ja, om 's ochtends.
2: Hoe laat ga je die kant op?
1: 6:00.
2: Met de trein?
1: Ja, want ik kan niet bij Heemskerk opstappen. Dus dan ga ik naar Uitgeest opstappen.
2: Wat?
1: En die brengt me zo naar Centraal. En dan pak ik een pontje. En dan ga ik naar de loft toe. En dan feest ik daar van 6:30. Dan zie ik als het goed is de zon opkomen.
2: Oh, leuk.
1: Gewoon lekker met een koffietje naar buiten aan het kijken.
2: En ondertussen op de achtergrond hoor ik...
1: Ja, dat is tot 1:00. En dat komt goed uit, want om 1:00 begint ook Mr. Garden Dockyard. En dat is bij het havenpark. En dan ga ik meteen door.
3: Jemig.
2: Tel. Maar dan heb je dus nog maar 2 artiesten gehad.
1: Nou, nee, want Mr. Garden Dockyard is festival.
2: Oh.
1: En in de loft draaien 3 artiesten back-to-back.
2: Ah, dat verklaart wel.
1: Ja. Nou. Dan moet ik ook heel eerlijk zeggen. Vorig jaar draaide James Hype. En dit jaar draait...
2: Ja, hoe heet hij?
1: Waluigi. Ik wil zeggen Waluigi, maar die is van Mario.
3: Waluigi.
1: En die is heel erg goed, maar daar kom ik niet meer tussen. En vorig jaar was James Hype en daar heb ik niet eens een poging voor gedaan. En die komt dit jaar volgens mij niet. Dus voor puur de namen, Hilo, Oliver Heldens komt natuurlijk naar Dockyard toe. Dat is wel een genoemde naam. Mm. En voor de rest zie ik het wel.
3: Ja, Hilo heb ik al een keer gezien op Mysteryland, dus ik weet al hoe die rijdt.
1: Draait hij goed?
3: Ik vond het wel, want hij kwam naar Vinivici en het was een, zeg maar, een soort crossover tussen psytrance en techno. En dat was best hard. Dat was echt nice.
2: Dat was echt Tim's straatje.
3: Ja.
1: Daar werd Tim wel gelukkig van.
3: Ik werd daar wel gelukkig van, ja hoor.
2: Zeker. Hebben we nog een beetje psytrance zometeen bij de Weekend Warriors?
3: Als onze zendlings dat in zich heeft, dan zou dat best kunnen. Maar ik vrees het ergst omdat het best wel een niche is qua genre.
2: Oké, ik ben benieuwd. Wat gaan we nog meer doen zometeen?
3: Wij hebben het eerste half uurtje, hebben het half uurtje van de 90's. En ik heb Rick de Beer zover gekregen om ook met de Weekend Warriors techniek te gaan doen. Dus dat vind ik echt super leuk.
2: Zo.
3: En daar ben ik ook wel dankbaar voor.
2: Hij heeft het al klaar. Hij heeft het voorbereid, zie ik zelf.
3: Ja joh, hij is echt all the way gegaan.
2: Dus we hebben nummers van bijvoorbeeld Everything But The Girl.
3: Ja, Crazy Town.
2: Wat is Crystal Waters?
3: Ja joh. En Shaggy hebben we.
2: Crystal Waters. Heb jij dat uitgekozen, Crystal Waters?
3: Ja.
1: Hij heeft alles uitgekozen. Ik heb niks uitgekozen.
3: Ik heb alles van tevoren geluisterd en doorgestuurd. Dus ik vind het echt top dat dit er allemaal in staat.
2: Waar is mijn nummer?
3: De Gypsy Kings.
2: Ja. Die wou... Ja. Anders ga ik naar huis.
3: Ja, weet ik niet.
2: Oké. En Dune.
3: Ja.
2: Shaggy.
3: Shaggy, jongen.
2: It was me.
1: Ja, dat verklapt.
2: Ja, sorry. Ik ga gewoon door de lijst heen.
1: Shit.
2: Maar ik was het niet.
3: Maar ik zit hier nou heel even te kijken. Welk nummer wil jij van de Gypsy Kings?
2: No Volvare.
3: No Volvare, wat?
2: No? Oh, sorry. No? No?
1: No?
2: No?
1: No. Nee. Don't do that.
2: No Volvare.
3: Meer, kan jij kijken of Zenlix die ook kent?
2: Piep, piep, piep, piep, piep.
1: Zullen we alvast de volgende nummers draaien? Dan hoeven we de luisteraar hier niet mee te vervelen.
2: Nou, maar ik wil je luisteraar mee vervelen.
1: Okay.
2: We gaan live nu opzoeken of de Gypsy Kings erin staat.
1: Zeg maar hoe ik moet spellen.
2: G-I-P-S, Grieks ei.
3: Pliep, pliep, pliep, pliep, pliep, pliep, pliep.
2: Ja, en ik denk dat als je nu gewoon enter drukt, want er zijn niet heel veel gypsies.
1: Nee.
3: Jawel, hij staat er wel.
2: Nee, dat is dus dit is niet die.
3: Oh, nee.
2: Nee. Dan wil ik graag Jobby Jobba. Die staat er al. Daarom. Staat hij. In het midden. Ja.
1: Wil je die nu horen?
2: Nee.
1: Zometeen.
2: Zometeen pas.
3: Ja. In de Nice Heroes.
2: Ja, want okay. Het is... ik ga heel even factchecken.
3: Komt die uit de 90's?
2: Gun 10... Oh, shit. Oh, nee, wacht. 87.
3: Oh, vroeg zat.
2: Mag dat?
3: Ja, Fred.
2: Yes!
1: Nou, zeg dan ook maar meteen
3: we gaan beyond the 90's.
2: We gaan alle kanten op.
3: Nou, dan kun je hem naar Butterfly doen. En dan kan Esther daar zo meteen wat over vertellen. Dat is wel een mooie.
2: Dat vind ik ook wel mooi.
3: Ja. Ken je wat research doen over zijn eigen verzoekplaat?
2: Nou ja, zeg.
3: Kijk joh. Overal aangedacht. Dus dat gaan we doen met de Weekend Warriors. Zeker.
2: Mooi.
1: Dankjewel.
2: MKTO.
1: Hoe?
2: Dankjewel. MKTO. Dankjewel.
3: Hij komt echt spelen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In het zuidwesten van Jemen zijn hevige gevechten gaande tussen Houthi-rebellen en het staatsleger van Jemen. De rebellen willen met de aanvallen waarschijnlijk de controle krijgen over de zeestraat tussen Jemen en de Hoorn van Afrika. Die zeestraat wordt veel gebruikt voor het vervoer van olie. De gevechten in Jemen begonnen donderdag. Het Franse persbureau AFP meldt dat er tot nu toe ruim 60 Houthi-rebellen zijn omgekomen en meer dan 90 militairen van het staatsleger. De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers aangevallen in de Persische Golf en de Golf van Oman. Dat meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten, CENTCOM. Het zou een reactie zijn geweest op een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS waren de olietankers onderdeel van de Iraanse schaduwvloot. Die dient als inkomstenbron van de revolutionaire garde. En in Tilburg is vanochtend een serval ontsnapt. Buurtbewoners worden opgeroepen de politie te bellen als ze de katachtige zien en hem zelf niet proberen te vangen. De serval heeft in de buurt al 2 kippen gedood. Het is ook niet voor het eerst dat de Tilburgse serval ontsnapt. Vorig jaar wist het dier ook al te ontsnappen uit de tuin van de eigenaar. En het weer op de meeste plaatsen droog, alleen in het noordoosten kans op wat regen. Verder klaart het op en koelt het af naar 7 tot 12 graden vannacht. Morgen zonnige periode en ook wolkenvelden, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Warriors, 90s still heroes. Yeah.

0: Goedenavond, luisteraars. Je luistert naar de Weekend Warriors. Het is even over 8 op deze schitterende, mooie zaterdagavond. En we zitten hier bij Omroep Eimond 360 met de boys van de Rick en Rick Show. Rick Esser, Rick de Beer, een hele goede avond.
1: Hey.
0: Goedenavond. Goedenavond. Het is de Weekend Warriors avonds en we doen de 90's Heroes. Dus dat houdt in dat we het komend half uurtje jullie lekker gaan voorzien van 90's plaatjes. En daarna dan pakken we het moderne muziek op en dan gaan we wat recent uitgebracht werk draaien. We doen de Weekend Warriors tot een uurtje of 9 vanavond, omdat we met zo'n kleine bezetting zijn dat eigenlijk geen zin heeft om tot 10 uur de set op te bouwen, gek te doen en dan de handen weer in te pakken. Dus het, van 9 tot 10 hebben we een herhaling draaien, dus er komt sowieso geluid uit de speakers en dat komt helemaal goed. Komen al een uurtje de 90's Heroes. Dus dat houdt in dat wij plaatjes gaan draaien die ofwel uit de 90's komen ofwel in de 90's zijn uitgebracht. Komt op hetzelfde neer, maar toch? Backt lekker. En daarbij willen we beginnen met Crazy Town. En die hebben het plaatje Butterfly uitgebracht. En daarna dan pakken we door met de Gypsy Kings. En dat is een verzoekje van onze collega radioman Rick Esser. En die zal ze daar zo meteen wat informatie over opzoeken en dan kan hij jullie bijpraten over hoe, wat en waarom. En zo gaan we door tot de 90's, tot de klok van half, zeg maar. Dus hier is Crazy Town met de Butterfly.

0: van de Gypsy Kings. Hoorde je hier bij de 90's Steel Heroes van de Weekend Warriors. Een nummer wat origineel uitgekomen is in 1982. En ik heb een klein beetje vals gespeeld. Maar het bekendste versie die je net gehoord hebt is namelijk een heropname. Die kwam uit in 1987. Dus niet helemaal 90's, maar hij...
1: Het is pre-90's. Nou, vooruit. Ik ken het.
0: Hij etcht er even lekker tegenaan. Dus daar hebben we gewoon even lekker op gekozen.
1: Hey,
0: de Gypsy Kings zijn natuurlijk een Frans Roma gezelschap. Uit de Arles in Zuid-Frankrijk, gevormd door de familie Reis en Baliardo. En het nummer flopte dus in eerste instantie in 1982 door zijn originele akoestische vorm. En pas na de heropname in 1987 werd het wereldwijd een hit. De tekst uit het nummer gaat op verliefd worden op iemand die je toevallig op straat tegenkomt. Maar de exacte betekenis van Jobi Joba is niet helemaal vastgelegd. Het zou namelijk een soort klanknabootsend refrein zijn. En mogelijk is dat afgeleid van het Spaanse of Creoolse uitspraken die zoiets betekenen als ik zag je of ik ga steeds meer van je houden. Iets in die trant. Dat was in 2008 was er nog een rechtszaak om dit nummer, omdat het nummer sterk lijkt op Obi Oba van El Principe Gitano uit de jaren 70. Alleen de rechter in Parijs die oordeelde uiteindelijk dat beide nummers gewoon onafhankelijk uit dezelfde Gitano folklore zijn ontstaan. Dus het is geen plagiaat. Leuk feitje nog van de Gypsy Kings. De gitaristen van de band, de gebroeders Baliardo, zijn zonen van flamenco-gitarist Ricardo Baliardo. Die heeft als artiestennaam Manitas de Plata. En één van de bekendste flamenco gitaristen, dank u, uit zijn generatie. Jobi Joba verscheen op hetzelfde album als Bambaleo. Dat kennen we
1: zeker.
0: Natuurlijk
1: allemaal. Bambaleo.
0: Precies. En die Bambaleo. Twee nummers samen die zorgden voor de internationale doorbraak van de Gypsy Kings.
1: Kijk.
0: Nog voordat ze in 1989 ook in Amerika aansloegen.
1: Zo zie je maar, de royalties van je pa kunnen je ver brengen.
0: Ja, kijk maar naar een Enrique Iglesias.
1: Ook inderdaad.
0: Natuurlijk zoon van Julio Iglesias.
1: Andreas Junior.
0: Ja, dat vind ik een flop. dat hadden ze beter niet kunnen doen.
2: Wauw.
1: Wow. Als
0: ik gewoon moet zeggen bij Andreas Senior. Oké, klaar, die is dood. Punt.
1: René Vroeger.
0: Ja, doet Kindeke Vroeger ook zingen? Of is René Vroeger weer in de voetsporen van zijn vader getreden?
1: Dat is wel een goeie.
0: Jij hebt wel iets, maar je hebt geen idee. Komt even de aap uit de mouw hier, hè?
1: Hey, ik val gigantisch door de mand hier.
0: Valt even de Tim de Wit
1: dit is een beetje jammer.
0: Capuchon.
1: We gaan heel snel naar de volgende plaat. Want de 90's laat ook zich niet op zich wachten. We gaan naar Everything But The Girl en Missing. In de Top Cherry Remix.

0: Gypsy Woman. She's Homeless van Crystal Waters hoorde hier bij de 90s Still Heroes. En het beroemde la-da-di-la-da-da-refrein, dat is dus geïnspireerd op het ritmische geneurie van een dakloze vrouw die Waters, Crystal Waters, dus tegenkwam in Washington D.C. terwijl ze aan het bedelen was. En daarom staat dus ook het stukje tekst She's Homeless erbij. Crystal Waters zelf komt uit een muzikale familie. Haar oud-tante Ethel Waters was een beroemde zangeres, actrice in de jaren 40. En haar vader was een jazzmuzikant en haar oom was saxofonist. Voordat ze muzikant werd, werkte ze bij de gemeente van Washington D.C., waar ze dus op de computerafdeling arrestatiebevelen verwerkte. Een vrij grijze baan voor iemand die uiteindelijk een dansklassieker zou schrijven. Ze werd ontdekt via een advertentie / toevallige connectie met de neef van een collega die een opnamestudio had. En kwam zo bij het productieduo Basement Boys terecht, met wie ze Gypsy Woman schreef als een van haar allereerste nummers. Het nummer zelf wordt gezien als een van de meest gesampelde platen ooit en is door de meerdere grote muziekmagazines uitgeroepen tot een van de beste dance-nummers alle tijden.
1: Kijk, zo zie je maar. Dan moet je met een homeless persoon op straat.
0: Ja.
1: Kan zomaar je eerste hit bezorgen.
0: De mooiste hits worden altijd gevormd door de meest vreemde situaties.
1: Exact.
2: Precies. Ik dacht dat je ging zeggen, de mooiste hits worden meestal gevormd door daklozen.
1: Nou nee, maar sommige onverwachte momenten kunnen wel toe leiden dat je inspiratie krijgt om bijvoorbeeld een hit te schrijven. Wel, sommige artiesten doen het ook gewoon dronken terwijl ze een fles wijn achterover klokken. Of dan een ander verdovend middeltje roken, dat ze dan ineens een ingeving krijgen. Dan denk je, hey.
0: Ik hoef het in dat opzicht alleen maar te zeggen Red Hot Chili Peppers en dan weet je volgens mij al genoeg.
1: Ja, nou ja, Adele ook natuurlijk in de beginjaren.
0: Is dat zo?
1: Volgens mij wel, ja. Die kloegen ook wel aardig wat alcoholnuttige.
0: Ja, en Adele rookt ook gewoon van zichzelf, hè?
1: Mm.
0: Dat zou je niet zeggen, want heel veel mensen denken dus, ja, maar je moet niet roken, want dan ga ik je stemstuk. Ik wil het niet aansporen om te roken, maar...
1: Ik denk dat een hele hoop artiesten in de jaren 70, 80, 90 echt wel...
0: Een sigaretje nuttig.
1: Een sigaretje opstaken, ja.
0: Lekker.
1: Nice.
0: Ik was het niet.
1: Ik was het niet. Van Shaky, Ricardo, Rick Rock en Dukent.
3: Yo, man.
4: Yo.
3: Open up, man.
4: Yo, what do you want, man?
3: My girl just caught me.
4: You made her catch you?
3: I don't know how I let this happen.
4: With who?
3: The girl next door, you know?
4: Man.
3: I don't know what to do.
4: Say it wasn't you.
3: Oh.

0: Ja, de laatste plaat van de 90's Hero sluiten we altijd af met een iets harder plaatje. Oftewel happy hardcore of gewoon een hardcore plaat. En in dit geval is het een happy hardcore plaat van June met Are You Ready To Fly. En daarmee eindigen we dit half uurtje van de 90's. Dus we gaan nu de klok van half over. En we gaan door naar wat recent uitgebracht werk.
1: Terug naar het heden.
0: Terug naar het heden. Het is niet voor niets de 90's Hero's. En de eerste volgende plaat die we op gaan zetten, dat is eentje van onze boy Post Malone.
2: Oh, maar even tussendoor. Ja, inderdaad, van Post Malone.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk is dit nog wel een knipoogje richting de 90's.
0: Is dat zo?
2: Ja, moet je straks maar luisteren.
0: Oh, oké. Okay. Want de titel is namelijk Hollywood Dreams.
2: Zit hij net? Ik zoek hem even op, dan kan ik me voorbereiden. Kan ik hem straks aankondigen. Sorry, ik wil je niet voor de bus gooien, maar ik vond het wel grappig.
0: Ja, oké. Spraakgeblek. Hollywood Dreams / Calm Down van Post Malone. Die is aangevraagd door onze radiomakker Rick Esser, die hier naast me zit, achter de microfoon. Heb je nog een reden waarom je... Ja, je zegt een knipoog naar de 90's, maar zit er ook nog een verhaal achter verder?
2: Dit is een album recent uitgekomen door Post Malone. Het is geen nieuw album. Het is namelijk een mixtape van de tijd dat hij dus net muziek maakte. Die mixtape was al een keertje eerder uitgekomen en die is uiteindelijk weer offline gehaald. Waarom, weet ik niet. En nu heeft hij hem dus weer online gegooid. En dat zijn dus nummers vanaf het begin dat hij zeg maar net carrière begon te maken. Daar was ik een beetje doorheen gaan skippen en toen vond ik er niet zoveel van. En toen heb ik daadwerkelijk wat nummers ook wat afgeluisterd. En deze is eigenlijk altijd wel blijven hangen.
0: Okay.
2: En hij heeft dus, nou ja, wat ik net zei, tegelijkertijd ook een klein knipoogje naar de 90's. En als je het zometeen hoort, dan weet je wel wat ik bedoel.
0: Start hem in die plaat, kom op. Wil horen.

0: Flevoland. Eimond 360.
1: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
4: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum. Het slachtoffer overleed ter plekke. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. De Duitse politie heeft foto's gedeeld van de man die wordt verdacht van het plegen van de aanslagen op het energienet. Er is een klopjacht gaande om de 48-jarige klimaatactivist Daniel V. te vinden. In een bos in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen is de hele dag gezocht. Met het verspreiden van de foto's vraagt de politie nu ook om hulp van het publiek. De camper van de man werd gisteravond al gevonden in een bos. De politie gaat ervan uit dat V. te voet verder is gevlucht. In een brief schreef hij achter de sabotagepogingen te zitten, uit protest tegen het opwekken van elektriciteit met fossiele brandstoffen. Tijdens een vliegshow in Griekenland is een straaljager neergestort. In het toestel zaten twee piloten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Tijdens de show verloor het vliegtuig van de Griekse luchtmacht plotseling hoogte en stortte het neer, waarbij het explodeerde. Duizenden mensen zagen de crash gebeuren. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken, dan wordt het 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Kijk je op lubberswonen.nl.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Moskou zijn de gesprekken tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner begonnen. In het Kremlin wordt gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd gisteren gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. Waarschijnlijk is hij te voet verder gegaan. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd als protest. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles is definitief gestaakt. Na het derde doelpunt van Go Ahead werd het duel stilgelegd omdat Utrecht-fans vuurwerk op het veld gooiden. Nadat de wedstrijd weer werd hervat, maakte Utrecht 1-3 en werden er opnieuw voorwerpen op het veld gegooid. Dit keer plastic bekers. De scheidsrechter besloot vervolgens de wedstrijd niet verder te laten gaan. Er waren zo'n 64 minuten gespeeld. En eerder op de avond won Feyenoord in Nijmegen met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Gerano Schaken. Daarmee is hij de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht flink af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimon.

0: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
3: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook toerfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
6: Jelle Seubering met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikaanse gezanten zijn al vaker in Moskou geweest voor overleg. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Kiev om te praten met de Oekraïense president Zelensky. Zowel Oekraïne als Rusland hebben een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd gedurende de gesprekken. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In de blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Daar werd het 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd nog 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. En eerder op de avond won Feyenoord met 3-1 van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Kirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. En atlete Femke Broeders-Bol is tweede geworden in de Diamond League finale op de 800 meter. Ondanks een sterke eindsprint verloor ze nipt van de Zwitserse Audrey Werro. Broeders-Bol liep de 800 meter in 1:54.81. En dat is slechts een tiende van een seconde langzamer dan het Nederlands record dat ze vorige maand zelf liep in Zürich. Het weer is droog en het klaart steeds verder op. Het koelt vannacht flink af tot 7 tot 11 graden. Morgen een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Vannacht om 2 uur botsten 2 auto's op de Kanaaldijk in IJmuiden. 2 mensen raakten gewond, waarvan 1 naar het ziekenhuis is gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. 2 ambulances waren ter plaatse. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Marco Talsma uit Beverwijk bracht zijn single Als de zon niet meer zal schijnen uit. Sinds mei stroomden optredens binnen, ook in Spanje. Marco werkt bij Tata en begon pas 5 jaar geleden met zingen. Zijn ambitie is vooral plezier maken en mensen blij maken met muziek. Soufiane Hadley verruilt Telstar voor Wydad Casablanca, de topclub uit Marokko. De 23-jarige vleugelaanvaller verdiende zo'n €2500 voor zijn oude club. Hij kijkt uit naar spelen in een vol stadion met 45.000 fans en het samenspelen met Hakim Ziyech. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn vanavond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een eind te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan morgen voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Bij een ongeluk met een veegwagen in Leeuwarden is een kind om het leven gekomen. De politie heeft de leeftijd van het slachtoffer niet bekendgemaakt, maar spreekt over een jong kind. Het ongeluk gebeurde bij een winkelcentrum. Hoe het precies kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet van afgelopen week te zitten. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol met overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht uiteindelijk af tot 7 graden in het oosten en 11 graden aan de kust. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken, dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Vannacht om 2 uur botsten 2 auto's op de Kanaaldijk in IJmuiden. 2 mensen raakten gewond, waarvan 1 naar het ziekenhuis is gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. 2 ambulances waren ter plaatse. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Marco Talsma uit Beverwijk bracht zijn single Als de zon niet meer zal schijnen uit. Sinds mei stroomden optredens binnen, ook in Spanje. Marco werkt bij Tata en begon pas 5 jaar geleden met zingen. Zijn ambitie is vooral plezier maken en mensen blij maken met muziek. Soufiane Hadley verruilt Telstar voor Wydad Casablanca, de topclub uit Marokko. De 23-jarige vleugelaanvaller verdiende zo'n €2.500 voor zijn oude club. Hij kijkt uit naar spelen in een vol stadion met 45.000 fans en het samenspelen met Hakim Ziyech.
0: Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van de Friese hoofdstad. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd daar 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog en het koelt hard af, naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit.

0: op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360.
1: Vannacht om 2 uur botsten 2 auto's op de Kanaaldijk in IJmuiden. 2 mensen raakten gewond, waarvan 1 naar het ziekenhuis is gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. 2 ambulances waren ter plaatse. KNRM-station Wijk aan Zee nam zaterdag de nieuwe reddingsboot Dora Heres in gebruik. Na 33 jaar vervangt deze moderne boot de oude met meer werkruimte, comfort en technische verbeteringen. De bemanning kan nu efficiënter en veiliger opereren bij reddingsacties. Marco Talsma uit Beverwijk bracht zijn single Als de zon niet meer zal schijnen uit. Sinds mei stroomden optredens binnen, ook in Spanje. Marco werkt bij Tata en begon pas 5 jaar geleden met zingen. Zijn ambitie is vooral plezier maken en mensen blij maken met muziek. Soufiane Hadley verruilt Telstar voor Wydad Casablanca, de topclub uit Marokko. De 23-jarige vleugelaanvaller verdiende zo'n €2.500 voor zijn oude club. Hij kijkt uit naar spelen in een vol stadion met 45.000 fans en het samenspelen met Hakim Ziyech. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
2: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
3: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.